0: vrachtwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C... en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: info.
1: Een muzikaal bericht. Dag dames en heren, voor de derde maal in de laatste paar jaar starten de muziekverenigingen van Lekkerkerk en Excelsior Oudekerk een muziekproject voor volwassenen. Dit staat gepland op zaterdag 19 september, de eerste bijeenkomst. En dat gebeurt in de muziektent van muziekvereniging Lekkerkerk. Deelname voor het gehele

info. Er wordt weer geoogst in de Krimperwaard. De Cranberry Company gaat weer cranberries oogsten. En wel op 18 hectare veengrond in de Krimperwaard. En dat gebeurt allemaal op 26 en 27 september aanstaande, 's middags van 1 tot 5 uur. Wilt u ook een middagje komen helpen? Meld u zelf dan aan via www.thecranberrycompany.nl.

Zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de Provincialeweg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.

0: info.
1: Het gemeentehuis is op bepaalde tijden gesloten. Vanwege een personeelsbijeenkomst is het gemeentehuis van de gemeente Krimperwaard op 15 september vanaf 3:30 middags gesloten. Vanaf dat moment is men ook niet telefonisch bereikbaar. En op 17 september is het gemeentehuis de hele dag gesloten. Die dag is men wel bereikbaar via telefoon, e-mail en WhatsApp. Heb je wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake was van kwade bedoelingen bij de ontsporing van een trein in het noorden van Frankrijk. Dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie 1 ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op de rails lag. Eerder zijn regiobestuurder van Normandië wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zover wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Bij het strand van Noordwijk is een 76-jarige surfer om het leven gekomen. Nadat afgelopen middag spullen van de man op het strand werden gevonden, werd er een zoekactie gestart. Reddingsboten en een politiehelikopter zochten op zee naar de man en vonden uiteindelijk zijn lichaam. Hoe de man om het leven is gekomen is nog onbekend. Het weer, het is bewolkt en er valt wat regen. Het is een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger, met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Info.
1: Een sportief bericht van Blue Sky. Dag luisteraars, de badmintonclub Blue Sky uit Bergambacht organiseert op woensdag 14 oktober een sportief scholentoernooi. En dat voor leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de basisscholen in Ammerstol, Berkenwoude, Bergambacht en Stolwijk. Deelname is gratis en het gebeurt allemaal in Sporthal de Waard in Bergambacht. Begint om 3 uur 's middags op woensdag 14 oktober. En als je vragen hebt of je wilt wat meer informatie, mail dan naar hallo@bcbluesky.nl. Dat is hallo@bcbluesky.nl.

0: Trio-info.
1: Een orgelconcert in Oudekerk aan de IJssel. Op zaterdag 19 september zal Gert van Hoef uit Barneveld een concert geven op het historische kamorgel van de Dorpskerk in Oudekerk aan de IJssel. De aanvang is 's avonds om 8 uur, de toegang is gratis, er is wel een collecte. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: info.
1: Een bouwsafari. Op vrijdag 18 september maken 130 leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de basisscholen Kiezel en Kei en de Ark uit Bergambacht kennis met de wereld van de bouw tijdens een bijzondere bouwsafari. 4 regionale bouwbedrijven, De Lange en Van den Berg, Den Hoed Aannemers, A. Molenaar en Bedrijfsbouwpartners hebben hiervoor gezamenlijk het initiatief genomen. Dit om de leerlingen te laten kennismaken met de arbeidsmarkt in de regio.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake was van kwade bedoelingen bij de ontsporing van een trein in het noorden van Frankrijk. Dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie 1 ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op de rails lag. Eerder zijn regiobestuurder van Normandië wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zover wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond in de finale van de mannen spelen Alexander Zverev en Ben Shelton tegen elkaar. Het weer, het is bewolkt en vooral in het midden en zuiden kan er wat regen vallen bij een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags is het droger met mogelijk wat zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Op zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.

0: RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
1: Maria.

0: regio-info.
1: Feest in Lekkerkerk.
2: Dag luisteraars, op de data 25 en 26 september wordt de feestweek Lekkerkerk georganiseerd. Optredens worden verwacht van onder andere Frans Duits, Sven Versteeg, Django Wagner, Dries Roelvink en nog veel meer andere leuke artiesten. Het vindt allemaal plaats op de ijsbaan in Lekkerkerk, 25 en 26 september.

regio-info. Blues in Lekkerkerk. Op zondag 20 september speelt Blues and More Collective in de muziekzaal van Ambitia in Lekkerkerk. Verwacht rauwe gitaren, sterke zang en blues die je voelt. Het wordt weer een hele gezellige middag. De zaal is open om 2:30 en de intree is €7,50.

Get on the floor. Put your hands up.

0: regio-info.
1: Rommelmarkt in Haastrecht. Dag luisteraars, op zaterdag 19 september organiseert de protestantse gemeente Haastrecht van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags weer een rommelmarkt. Ditmaal weer gehouden op de Amaliahof in Haastrecht. Antiek, Rad van Fortuin, verse oliebollen, een gezellig terras en nog veel en veel meer. Voor iedereen wat wils. Zaterdag 19 september van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags, rommelmarkt in Haastrecht.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. Het dodental van de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 76. 13 mensen worden nog vermist. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit. De veerboot was toen met ruim 130 mensen aan boord op weg van Manila naar Coron. Vrijdag stond het dodental nog op 35. De Filipijnse kustwacht onderzoekt nog hoe het vuur op de veerboot kon ontstaan. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een mogelijke aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. Het weer, het is bewolkt en vooral in het midden en zuiden kan er wat regen vallen bij een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags is het droger met mogelijk wat zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Na zomerfestival in Krimpen aan de Rek. Dag luisteraars, de IJsclub Tialf organiseert op 11 en 12 september... het nazomerfestival in Krimpen aan de Rek. Met 2 dagen lang plezier voor jong en oud. Met zomerse klanken, een draaimolen, een foodtruck, een stormbaan en nog veel meer. Leuk, dat gaat zeker hartstikke leuk worden. 11 en 12 september. Kijk voor alle informatie op de website ijsclubtialf.nl.

info. Britsen kun je leren. Dag luisteraars, in oktober start in Schoonhoven een nieuwe cursus Brits voor beginners. Belangstellenden kunnen kennis maken met de basisspelregels. In totaal worden er 10 lessen gegeven. Kosten voor deelname bedraagt €60 per persoon.

tussentijden zijn in overleg met de deelnemers. Geïnteresseerd? Neem contact op met het volgende mobiele nummer. 06-49-84-0311. Dat is 06-49-84-0311.

0: regio-info.
1: Dansen in Krimpen aan de IJssel. Dag luisteraars, ontmoetingscentrum De Tuiter in Krimpen aan de IJssel is vrijdag 18 september het centrum voor dansliefhebbers. Vanaf 14:00 is er het Danspaleis, een gratis dansevenement voor ouderen met bekende muziek van vroeger. En naast op eigen gelegenheid dansen wordt er ook gedanst door een ingehuurde groep. Hartstikke leuk! Vrijdag 18 september vanaf 14:00 vooraf aanmelden is niet noodzakelijk.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is een man overleden bij een aanhouding door de politie. Hij reed op een fatbike en agenten wilden hem controleren omdat de fiets mogelijk gestolen was. Omdat de man geen ID-bewijs kon tonen, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel en overleed. Of er bij zijn arrestatie geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. Het aantal doden bij de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen tot 76. 13 mensen worden nog vermist. Het vuur ontstond woensdagavond toen het schip onderweg was van hoofdstad Manila naar Coron. Op dat moment waren er zo'n 130 mensen aan boord. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een mogelijke aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond is de finale van de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. Het weer vanochtend is het bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
4: Hey Jan, wakker worden.
5: Hè, wat?
4: Is je auto nu al klaar?
5: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
4: Oké.
5: Kijk op smitsauto.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: regio-info.
1: Een filmavond in Haastrecht. Op donderdag 24 september is er weer een filmavond in Theater Concordia in Haastrecht. Dit keer met de film Champagne. De aanvang is 8:15. Kaarten à €10 kunt u bestellen via www.theaterconcordia.nl.

0: Regio Info.
1: Een expositie in Bergambacht. Dag luisteraars, tot en met eind oktober exposeert Ellen Breide met haar werk in de bibliotheek van Bergambacht. Haar schilderijen, aquarellen en tekeningen zijn geïnspireerd op vogels en de natuur. Tijdens de openingstijden van de bibliotheek in Bergambacht bent u van harte welkom om deze expositie te bezichtigen. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? U weet het, stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

heads up.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Open huis van het nieuwe gemeentehuis. Dag luisteraars, niet vergeten. Schrijf het op de kalender en noteer het in de agenda. Zaterdag 19 september is het open dag van het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard. En wel van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags. U bent van harte welkom aan de Provincialeweg 5A in Bergambacht. Heeft u ook iets te melden van deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpenerwaard.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental van de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 76. 13 mensen worden nog vermist. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit. De veerboot was toen met ruim 130 mensen aan boord op weg van hoofdstad Manila naar Coron. Vrijdag stond het dodental nog op 35. De Filipijnse kustwacht onderzoekt nog hoe het vuur op de veerboot kon ontstaan. Overlevenden zeggen dat ze twee explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, zegt alarmcentrale Eurocross. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 mensen in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Tennisser Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Russische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Stelten elkaar. Het weer. Vanochtend bewolkt, maar vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Een cultuurcafé in Krimpen aan de IJssel. Op 1 oktober aanstaande is er weer een cultuurcafé in de Tuiter in Krimpen aan de IJssel. Dit keer neemt zanger, songwriter, producer en rapper Joel Domings het publiek mee in zijn verhaal in de Tuiter. Het begint allemaal om 19:30, de intree is €11 en dat is inclusief 2 consumpties. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

Info. Een muzikaal bericht. Dag luisteraars, het Polderkoor en de Vlissen Zangers die presenteren gezamenlijk op zaterdag 17 oktober een singalong in de haven van Haastrecht. Begint om 2:00 middags, de entree ervoor is gratis. En ze doen het voor de liefhebbers nog een keertje. En wel op vrijdag 6 november om 2:00 middags in het kwartier te Stolwijk. Ook dan daarbij van harte welkom. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Info. Non-stop muziek met Regio Info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de Regio Info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de provinciale weg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 8 uur. Annette Schut met het NOS Journaal. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Surabaya op Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden en is nog bezig met de reddingsoperatie. Op het schip waren 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er één om het leven gekomen. Er zijn geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een regionale trein in het noorden van Frankrijk, dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie één ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op het rails lag. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zo ver wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd de man onwel. Agenten hebben hen gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, is nog niet duidelijk. De Rijksrecherche doet onderzoek. Tennister Yelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Stelten elkaar. Het weer. De dag begint bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanuit het westen droger bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Adrie Oudenes, Nico Dullaert en Gerrit Boudestein. De politieberichten worden verzorgd door Eswin Otte. En het actuele weerbericht door Gerald van der Stelt.

0: regio-info.
1: Een berichtje voor de agenda. Op zondag 8 november komen de Amazing Stroopwafels naar Lekkerkerk. En wel 's middags om 2:30 in Amazitia. Noteer het dus op de kalender.

Haags. Op zaterdag 19 september organiseert Buurtgroen Krimpenerwaard een bijeenkomst bij het Groene Veldje aan de Volterstraat in Schoonhoven. Deze bijeenkomst is samen met Welzijn Krimpenerwaard, de huurdersverenigingen Qua en Samen Wonen en Welzijn Krimpenerwaard. En met z'n allen werken we aan samen groen onderhouden en elkaar ontmoeten. U bent erbij van harte welkom. De bijeenkomst is die dag, zaterdag 19 september, van 11 tot 1.

0: regio-info.
1: Een sportief bericht van Blue Sky. Dag luisteraars, de badmintonclub Blue Sky uit Bergambacht organiseert op woensdag 14 oktober een sportief scholentoernooi. En dat voor leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de basisscholen in Ammerstol, Berkenwoude, Bergambacht en Stolwijk. Deelname is gratis en het gebeurt allemaal in Sporthal de Waard in Bergambacht. Begint om 3 uur 's middags op woensdag 14 oktober. En als je vragen hebt of je wilt wat meer informatie, mail dan naar hallo@bcbluesky.nl. Dat is hallo@bcbluesky.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Alet Schut met het NOS-journaal. In de Javazee bij Indonesië zijn reddingswerkers op zoek naar 140 mensen. Zij zaten op een schip dat door nog onbekende oorzaak in de problemen raakte. Op het schip waren 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er in ieder geval één om het leven gekomen. Het aantal doden bij de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen tot 76. 13 mensen worden nog vermist. Het vuur ontstond woensdagavond toen het schip onderweg was vanaf de hoofdstad Manila. Op dat moment waren er zo'n 130 mensen aan boord. Overlevenden zeggen dat ze twee explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zo ver wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. In Rotterdam is een man overleden bij een aanhouding door de politie. Hij reed op een fatbike en agenten wilden hem controleren omdat de fiets mogelijk gestolen was. Omdat de man geen ID-bewijs kon laten zien, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel en overleed. Of er bij zijn arrestatie geweld is gebruikt, is nog niet bekend. 11 mensen die gewond raakten bij het ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland liggen nog in het ziekenhuis. Een van hen ligt op de intensive care. Inmiddels zijn 13 mensen weer terug in Nederland. Bij het ongeluk in Zwitserland kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. 40 mensen raakten gewond. Het weer. Vanochtend is het bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
5: Goedemorgen luisteraars, dit is het programma Rondom de Kerken. Vandaag verzorgd door leden van de hervormde gemeente van Schoonhoven. Dat zijn dan voor de techniek Jan van der Vlist en van het programma Rinus van Buren. Die heeft ook het uurtje verzorgd, maar ook de muziek uitgezocht. Dat krijgen we dan ook weer van RTV Krimpenerwaard. Daar zijn we heel dankbaar voor dat we dat zo mogen doen. Luisteraars, in veel kerkelijke gemeenten worden deze tijd stadweekenden gehouden. Voor deze regio, of in deze regio moet ik zeggen. 26 september is ook een bijeenkomst voor onze gemeente gepland in Overasselt. En ook zaterdags voor ouderen en jongeren in de Ark. Tot straks meer over. We gaan eerst... Nee, we gaan ook luisteren naar een overdenking van Arie van der Veer. Dus dat zometeen. En ik heb de muziek een beetje daarop uitgezocht. En als eerste lied gaan we luisteren naar het interkerkelijk koor uit Dronten. Die gaan zingen Juicht, want Jezus is Heer. Daarna zingt het Asaf-koor, het mannenkoor Asaf uit Dedersvaart. Er is een Heer. Luister dus naar Juicht. Want Jezus is Heer en er is een Heer.

Luisteraars, er is geen naam zoeter voor het hart dan die ene naam die onder de hemel gegeven is om zalig te worden. Namelijk Jezus Christus. Luister naar de twee volgende liederen, gezongen door het meisjeskoor Shalom uit Elburg. En hij gaat zingen In de naam van Jezus. En als tweede lied, het ondermannenkoor gaat heerlijk, heerlijk is uw naam zingen. Luister dus naar In de naam van Jezus. En heerlijk is uw naam.

Luisteraars, Jezus heeft eens gezegd, ik zal u vissers van mensen maken. Dat zei hij tegen de apostel. En dat uiteindelijk geldt dat voor ons allemaal. Vertellen van die koning die ons zalig wil maken. En die koning en verlosser, want dat is hij ook. Daar gaan de meisjes koren van Shalom zingen en de krekeltjes en de lenteklokjes, dat nog wat meisjeskoren, kinderkoren, gaan daar van zingen. Jezus, hij is koning. En als tweede lied zingt christelijk Excelsior uit Genemuiden, er is een verlosser. Luister dus naar Jezus, hij is koning. En er is een verlosser.

Luisteraars, zoals al gememoreerd in het begin van dit uurtje, wil ik u een overdenking van lezen van dominee Arie van der Veer. Dat gaat over vissen. Johannes 21, van 1 tot 15, kunt u er nog nalezen als u dat wilt. En de ene vers, vers 11, daar staat: het net zat vol grote vissen, wel geteld 153. De discipelen waren na de opstanding van Jezus teruggegaan naar Galilea. Jezus had zelf gezegd dat zij daar naartoe moesten gaan. Daar zouden ze hem zien. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Ze waren weer, tussen aanhalingstekens, met elkaar gaan vissen. Maar ze hadden niet veel geluk. Er werd nauwelijks iets gevangen. En toen iemand van de kant riep of zij wat gevangen hadden, moesten ze hem teleurstellen. Zoiets kan gebeuren. De ene keer vang je veel en de andere keer vang je weinig. Het was wel bijzonder dat die man aan de kant hen adviseerde om hun het net aan de andere kant van het schip uit te gooien. Wist hij veel beter? Maar goed, ze volgden zijn advies op en toen zat het net vol vis. Pas toen had Petrus door met wie zij te maken hadden. Die man aan de kant was Jezus. Johannes vertelt dat de discipelen daarna de vissen geteld hebben. Het waren er 153. En dat is een opvallend gegeven. In zo'n situatie ga je toch geen vissen tellen? Je trekt het net aan de hand, aan land, en daarna is alle aandacht gericht op Jezus. Want dat gaat er gebeuren. Je hebt van alles te vragen en staat in een kring om Jezus heen. Een eind verderop ligt het schip met de vissen. Het Bijbelverhaal gaat anders. De vissen worden heel nauwkeurig geteld. Het waren 153 grote vissen.

Kan dit ook niet de reden zijn geweest dat Jezus aan hen vroeg naar Galilea te gaan? Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, zei Jezus, bij zijn hemelvaart. Een enorme opdracht. Een opdracht die je alleen kunt uitvoeren als je gehoor geeft aan de man van de oever, aan de oever van het meer. Het net komt alleen vol op zijn aanwijzingen.

Luisteraars, opnieuw was Excelsior weer aan de beurt. En zij zongen, lof zij de Heer. Excelsior komt uit Genemuiden, dat heeft u al begrepen. En als tweede lied heeft u kunnen luisteren naar Als ik opzie naar uw heiligheid. Dat zong de mensen uit Vollenhoven. En wel de zeeklank. Luisteraars, wat denkt u? Zouden de discipelen dat ook gedaan hebben? Opkijken en opzien naar die heiligheid en de eer geven aan hem? Ik denk het wel. We gaan luisteren opnieuw naar Excelsior uit Genemuiden. En zij gaan dan zingen nu voor uw liefde, Heer Jezus. En als tweede gaat het Ommermannenkoor opnieuw zingen. De Heer is mijn herder.

Luisteraars, als wij er allemaal, ja, allemaal, die liefde op kunnen brengen voor Jezus Christus, dan gaat het spreekwoord zeggen van, wat hart vol van is, daar loopt de mond van over. En als we dat uit liefde dan voor Jezus mogen doen, Heer, onze Heer en Heiland, en dat ook zij achter de herder Jezus aan mogen gaan, waar u van vertelt. En Gods plannen, die gaan dan niet falen. En dat doen ze ook niet. In de toekomst ligt dan in zijn hand. U kunt gaan luisteren naar God is getrouw. Zijn plannen falen niet. Het kerkkoor uit Apeldoorn zingt dat. En als tweede lied, wat de toekomst brengen mogen. Mij geleidt als Heer een hand, zegt die tweede zin. En het interkerkelijk koor uit Dronten, die gaan dat zingen. Luister dus naar God is getrouw. Zijn plannen falen niet. En wat de toekomst brengen mogen.

slot van het uurtje rondom de kerk, hè, willen we God loven en prijzen voor wie Hij is en wat Hij doet en heeft gedaan voor ons mensen. Voordat we naar een paar liederen kunnen gaan luisteren, wil ik u nog het een en ander vertellen over een stadweekend hier in Schoonhoven bij de hervormde gemeente van ons. Ouders van kinderen van 12 en 13 jaar is 16 september een bijeenkomst in de Ark. Die begint om 7:30 en daar hebben we het dan over leren bijbellezen. In de app staat daar ook nog meer over. Zaterdagmiddag 26 september van 3:00 PM tot 20:00 PM is voor de ouderen en jongeren in de Ark ook een bijeenkomst. En dan gaan ook er heel veel mensen naar Overasselt om daar een startweekend te vieren. De beleidenscatechese begint op 14 september. Dominee De Ronde uit Wilgelangrecht, die gaat het in samenspraak met onze gemeente verzorgen. Dat per enkele mededelingen. We gaan luisteren naar Geprezen zij de Heer. Het interkerkelijk koor uit Dronten gaat dat vertolken. En Heer God, U loven wij. Het zogenaamde Ambrosiaans lofgezang. En dat wordt verzorgd door gereformeerde zangvereniging Te Deum Laudamus uit Heemse. Luister dus naar Geprezen zij de Heer. En Heer God, U loven wij.

Luisteraars, dit uurtje rondom de kerk is bijna voorbij. Wij, Jan van der Vlist en Rinus van Buren, vonden het fijn dat u bij ons was. Op de zondagmorgen. En ik hoop dat hij zo goed begonnen is. Hem geven waar hij recht op heeft. Onze lof en dank. En zeker op deze dag. Zijn opstandingsdag. Tot het nieuws kunt u luisteren naar Dub de Vries op orgel. En hij gaat een mooi lied spelen. En wens u nog een plezierige dag, een zondag toe en God zegen.

0: Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om de veiligheid te waarborgen. Dat zeggen topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van de topman van het Amerikaanse Anthropic en wordt onder meer gesteund door SpaceX-baas Elon Musk en de topman van OpenAI. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Vanwege de zorgen zegt de baas van OpenAI nog zeker een jaar te wachten met het verkopen van aandelen. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden. Op het schip waren 243 mensen aan boord. De andere 103 mensen zijn geëvacueerd. Een van hen is om het leven gekomen. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fiets. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd en kort daarna werd de man onwel. Of er bij de arrestatie geweld is gebruikt, is op dit moment nog niet duidelijk. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste, die op de rails lag. Het weer. Het is bewolkt vanochtend, met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag wordt het vanuit het westen uit droger. Ook de zon laat zich zo nu en dan zien. Het wordt een graad of 18 tot maximaal 21 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel. Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urwaard.

regio-info. Een filmavond in Haastrecht. Op donderdag 24 september is er weer een filmavond in Theater Concordia in Haastrecht. Dit keer met de film Champagne. De aanvang is 8:15. Kaarten à €10 kunt u bestellen via www.theaterconcordia.nl.

0: regio-info.
1: Een expositie in Bergambacht. Dag luisteraars, tot en met eind oktober exposeert Ellen Breijden met haar werk in de bibliotheek van Bergambacht. Haar schilderijen, aquarellen en tekeningen zijn geïnspireerd op vogels en de natuur. Tijdens de openingstijden van de bibliotheek in Bergambacht bent u van harte welkom om deze expositie te bezichtigen. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? U weet het, stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

0: regio-info.
1: Open huis van het nieuwe gemeentehuis. Dag luisteraars, niet vergeten. Schrijf het op de kalender en noteer het in de agenda. Zaterdag 19 september is het open dag van het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard. En wel van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags. U bent van harte welkom aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Heeft u ook iets te melden van deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpenerwaard.nl. When the going gets tough.

0: Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door agenten tegen de grond gedrukt, is te zien op beelden op sociale media. Hij schreeuwde daarbij ook om hulp. Het gaat volgens het OM om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij aangehouden. Maar tijdens de arrestatie werd hij onwel. Hij werd gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om de veiligheid te waarborgen. Dat zeggen topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van de topman van het Amerikaanse Anthropic en wordt onder meer gesteund door SpaceX-baas Elon Musk en de topman van OpenAI. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden en is nog bezig met een grootschalige reddingsoperatie. Op het schip waren in totaal 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er één om het leven gekomen. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond is de finale van de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Stelten. Het weer, vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger, maar ook wat zon bij een graad of 19. Vanavond en vannacht in het uiterste zuiden wat regen, maar in de rest van het land is het droog, bij 11 tot 16 graden. Morgen zon en af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal.
3: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij. Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
0: De nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
4: DNA presentatie Adrie Oudenes. Hij speelt met allerlei muziekstijlen. Op naar de boterham is zijn motto. Een muzikaal ochtendgloren hier bij RTV Krimpenerwaard.

Zondag, even na 11 uur. Hartelijk welkom, luisteraars. Het is weer een nieuwe aflevering van DNA. Weer een mooi reisje voor u in gedachten. Om u te laten horen tot de klok van 12. Hier bij RTV Krimpen en Waard. We beginnen voor de gelegenheid maar eens met een klassieker. En dat is een hele bekende. En daar gaan we nu naar luisteren.

0: Dancing on the Star van Rose Royce was dat om te beginnen. Hier is een Canadese zanger, Ross Voisin is dit. En My Fairy Tale. En hij zingt in de Engelse, zowel als in de Franse taal. En dit keer gaat het op zijn Engels.
1: Don't get me wrong, but I'd like to sing the song.

Prachtig nummer van Ros Voisin. Goh, wat een mooie stem heeft die man. Zo zuiver. Zoals je dat alleen maar op RTV Krimpermaat kan horen. Hier is Lisanne Spaandes. Ze was onlangs nog in Ouderkerk aan de IJssel voor een speciaal optreden. En het is Kijk naar mij.

0: Lisanne Spaanders dus met Kijk naar mij. Wij gaan naar Schotland. Een formatie of in ieder geval het noordelijke gedeelte van Engeland. Dat kan ook. Ik weet het niet helemaal zeker, maar Runrig, dat is een hele bekende formatie daar. En ze spelen daar ook voor het publiek. En een van die live-opnames, die is getiteld Hearts of Olden Glory. En daar gaan we dus nu eens eventjes naar luisteren. Runrig op RTV Krimpen en Maats.
1: Audience tonight here in Loch Ness. We're going to leave you one you can sing along with. This is called Hearts of Olden Glory.

mooi, mooi. Runderig. En het concert dat greep plaats in Loch Ness. Weet wel, van dat monster in dat grote meer daar in Engeland. Maar er is ook een festival aan de gang geweest. En Runderig die was daar dus ook. Heel mooi. Goed, there must be a place. Mooi. Wij hebben alweer een klassieker van de Walker Brothers. Of was het... even kijken hoor. Je moet eens even goed kijken. Maar het is in ieder geval No Regrets. En inderdaad, het zijn de Walker Brothers hoor.

Zoals DNA hier bij RTV Krimp in de Maat. Vorige week hebben wij de plaat Zeeland gedraaid van de formatie De Geest. Maar ze hebben nog meer mooi werk. En dat laat ik nu horen. In dit geval hebben we het over gisteren.

Dat was De Geest. Mooie naam voor een goede zanger. En dit was gisteren. Ja, gewoon gisteren. We zullen eens kijken of Mr. Knight ook nog op de proppen komt. Oh ja, daar komt hij aan. Je hoort hem lopen.

En hij loopt weer stil verder de nacht in, Mr. Knight. We hoorden hem weer eens een keer van Bo Walton. De Bee Gees die hebben ontzettend veel muziek gemaakt. En er zijn een aantal grote hits, en daar kennen we dus de Bee Gees van. Maar er zijn ook wat minder bekende nummers. Maar die zijn ook fantastisch om te horen. We gaan er eentje beluisteren. Run to Me is dit van de Bee Gees. MUZIEK

Het nummer klinkt wel bekend, hè? Maar niets van de Bee Gees, maar van andere artiesten. Dus Run to Me was dit een uitvoering van de Bee Gees. Yves Berndsen, die heeft het over zijn vakantieliefde.

Vakantieliefde, ja. Een behoorlijk actueel onderwerp eventueel. Want de vakanties zijn net voorbij, vandaar. Hier is Extreme en More Than Words. Een klassieker.

More Than Words. Jawel. En een speels einde van dit. Van dit nummer. Ja. Bart Peters, Extreme. En More Than Words. Ja. Nu zijn ze echt klaar. Zeker. We gaan snel naar David Gray en All the Last Things.

Inderdaad. Elk einde heeft weer een begin, hè? Zoals David Gray, All the Last Things. We zijn toe aan een plaat van Andy Brown en hij heeft het heel mooi over zijn grootste liefdesverhaal, The Greatest Love Story.

0: ever seen.
1: Heel mooi.
0: Baby, say yes to me.
1: Dat is de mooie eindconclusie van zo'n prachtige, hele mooie liefdesgeschiedenis van Andy Brown. We gaan naar België, naar Bart van der Bossen. Mijn lief.

Zeker. Dat was mijn lief. Eindgoed, al goed. En dat geldt ook voor dit programma. We zijn er weer door, mensen, met deze muziek van Jannie. Dat besluit namelijk deze aflevering van dit programma. Volgende week weer een DNA op RTV Krimpen en Waard. Bedankt voor het luisteren. Doei.

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Na een reeks incidenten roept de burgemeester van Delft inwoners op de komende tijd 's nachts niet alleen te fietsen. Meerdere vrouwen zijn aangerand of mishandeld in een recreatiegebied in de stad. In de Delftse Hout waren zeker 4 incidenten. 2 keer is een vrouw aangerand. Bij een ander incident is een vrouw van haar fiets geduwd en mishandeld. Diezelfde nacht meldde een andere vrouw aan de politie dat iemand haar van de fiets probeerde te duwen. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door agenten tegen de grond gedrukt, is te zien op beelden op sociale media. Hij schreeuwde daarbij ook om hulp. Het gaat volgens het OM om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij aangehouden. Maar tijdens de arrestatie werd hij onwel. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. Een Russische drone is volgens Oekraïne vlak bij de Poolse grens ingeslagen. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is het een herinnering aan Europa dat Poetins terreur direct aan de poorten van de EU en de NAVO klopt. Ook in de havenstad Odessa was een droneaanval. Daar werden zeker 2 mensen gedood. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen, meldt de politie. De 4 andere inzittenden zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een auto is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het weer. Vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger. Met ook wat zon bij een graad of 19. Vanavond en vannacht in het uiterste zuiden wat regen. Maar in de rest van het land is het droog. Het wordt dan 11 tot 16 graden. Morgen zon, af en toe een bui, dan tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
4: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
5: Simba! Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein?

zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.

0: regio-info.
1: Een expositie in Lekkerkerk. Fotografe Lide Houkes die exposeert op dit moment haar straatfotografie in de bibliotheek van Lekkerkerk. De zwart-wit foto's zijn te zien tot eind november. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten, geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: Regio Info.
1: Blues in Lekkerkerk. Op zondag 20 september speelt Blues & More Collective in de muziekzaal van Ambitia in Lekkerkerk. Verwacht rauwe gitaren, sterke zang en blues die je voelt. Het wordt weer een hele gezellige middag. De zaal is open om 2:30 en de intree is €7,50.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimprewaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 20 september aanstaande verzorgd door dominee Joas van der Schoot van de Protestantse gemeente in Haastrecht. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 1 uur.
3: Annette Schut met het NOS-journaal. Litouwen heeft het vliegverkeer rond de luchthaven van Vilnius stilgelegd, omdat er mogelijk een drone in het luchtruim vliegt. Ook zijn NAVO-gevechtsvliegtuigen opgeroepen, heeft het Nationale Crisiscentrum in Litouwen bekendgemaakt. Bericht komt een paar uur nadat in Oekraïne een Russische drone is ingeslagen, vlakbij de grens met Polen. Na een reeks incidenten roept de burgemeester van Delft inwoners op de komende tijd 's nachts niet alleen te fietsen. Meerdere vrouwen zijn aangerand of mishandeld in een recreatiegebied in de stad. In de Delftse Hout waren zeker 4 incidenten. 2 is een vrouw aangerand. Bij een ander incident is een vrouw van haar fiets geduwd en mishandeld. Diezelfde nacht meldde een andere vrouw aan de politie dat iemand probeerde haar van haar fiets te duwen. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen, meldt de politie. De 4 andere inzittenden zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een boom is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Deze zomer was er relatief weinig muggenoverlast in Nederland, blijkt uit onderzoek van de Universiteit in Wageningen. De universiteit trekt die conclusie aan de hand van de meldingen die deze zomer binnenkwamen via muggenradar.nl. Een project dat 10 jaar geleden werd gelanceerd om muggenoverlast in kaart te brengen. De onderzoekers zeggen dat het uitblijven van muggen waarschijnlijk door de droogte en hitte komt, waardoor broedplaatsen voor muggen schaars waren. Het weer, vooral in het midden en zuiden, regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger, met ook wat zon, bij een graad of 19. Morgen zon, af en toe een bui. Dan loopt de temperatuur op tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Hey, Jan! Wakker worden?
8: Hé, wat?
7: Is je auto nu al klaar?
8: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
7: Oké.
8: Kijk op smitsauto.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Trio Info.
1: Een muzikaal bericht. Dag dames en heren, voor de derde maal in de laatste paar jaar starten de muziekverenigingen van Lekkerkerk en Excelsior Oude Kerk een muziekproject voor volwassenen. Dit staat gepland op zaterdag 19 september, de eerste bijeenkomst. En dat gebeurt in de muziektent van muziekvereniging Lekkerkerk. Deelname voor het gehele project kost €100 per persoon. Lees alle informatie op de website muziekverenigingLekkerkerk.nl.

0: Info.
1: Rommelmarkt in Haastrecht. Dag luisteraars, op zaterdag 19 september organiseert de protestantse gemeente Haastrecht van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags weer een rommelmarkt. Ditmaal weer gehouden op de Amaliahof in Haastrecht. Antiek, Rad van Fortuin, verse oliebollen, een gezellig terras en nog veel en veel meer. Voor iedereen wat wils. Zaterdag 19 september van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags, rommelmarkt in Haastrecht.

0: regio-info.
1: Een berichtje voor de agenda. Op zondag 8 november komen de Amazing Stroopwafels naar Lekkerkerk. En wel 's middags om 2:30 in Amazitia. Noteer het dus op de kalender.

Op zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2:00.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. Het vliegverkeer rond de luchthaven van Vilnius in Litouwen heeft een tijdje stilgelegen, omdat er mogelijk een drone in het luchtruim vloog. Ook zijn NAVO-gevechtsvliegtuigen opgeroepen. Dat heeft het Nationale Crisiscentrum in Litouwen bekendgemaakt. Tegen 1:00 werd het alarm ingetrokken. Het bericht kwam een paar uur nadat in Oekraïne een Russische drone was ingeslagen vlakbij de grens met Polen. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen. De 4 andere inzittenden zijn zwaar gewond, meldt de politie. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een boom is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Deze zomer waren er relatief weinig muggen in ons land, blijkt uit onderzoek van de Universiteit in Wageningen. De universiteit trekt die conclusie aan de hand van de meldingen die deze zomer binnenkwamen via muggenradar.nl. Dat is een project dat 10 jaar geleden werd gelanceerd om muggenoverlast in kaart te brengen. De onderzoekers zeggen dat het uitblijven van muggen waarschijnlijk door de droogte en hitte komt, waardoor broedplaatsen voor muggen schaars waren. Motocrosser Jeffrey Herlings heeft zijn lange reeks overwinningen voortgezet. De kerstverse wereldkampioen won vandaag de Grand Prix van China. In Shanghai finishte Herlings zowel in de eerste als in de tweede ronde als eerste. Het was een 14e zege op rij. Sinds de Grand Prix van Groot-Brittannië half juli won Herlings alle races. En vorige week verzekerde de Nederlander zich in Turkije al van zijn 3e wereldtitel. Volgend weekend is de laatste Grand Prix van het seizoen in Australië. Het weer, een gebied met regen, trekt langzaam weg naar het zuidoosten. Vanmiddag in het noorden en midden droog, met soms wat zon bij een graad of 19. Morgen zon, wolken, af en toe een bui, dan tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl. U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een orgelconcert in Oudekerk aan de IJssel. Op zaterdag 19 september zal Gert van Hoef uit Barneveld een concert geven op het historische kamorgel van de Dorpskerk in Oudekerk aan de IJssel. De aanvang is 's avonds om 8 uur, de toegang is gratis, er is wel een collecte. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Op zaterdag 26 september bruis Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten, geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

info. Een bouwsafari. Op vrijdag 18 september maken 130 leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de basisscholen Kiezel en Kei en de Ark uit Bergambacht kennis met de wereld van de bouw tijdens een bijzondere bouwsafari. Vier regionale bouwbedrijven, De Lange en Van den Berg, Den Hoed Aannemers, A. Molenaar en Bedrijfsbouwpartners hebben hiervoor gezamenlijk het initiatief genomen. Dit om de leerlingen te laten kennismaken met de arbeidsmarkt in de regio.

0: info.
1: Dansen in Krimp aan de IJssel. Dag luisteraars, ontmoetingscentrum De Tuitering Krimp aan de IJssel is vrijdag 18 september het centrum voor dansliefhebbers. Vanaf 14:00 is er het Danspaleis, een gratis dansevenement voor ouderen met bekende muziek van vroeger. En naast op eigen gelegenheid dansen wordt er ook gedanst door een ingehuurde groep. Hartstikke leuk! Vrijdag 18 september vanaf 14:00 vooraf aanmelden is niet noodzakelijk.

0: Luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 3:00. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Turkije zijn invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. Volgens Turkije zijn 26 mensen gearresteerd, maar één LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestaties. Volgens de Turkse minister van Justitie richt het onderzoek zich op mensen die onder meer betrokken waren bij prostitutie. Ze stelden bijvoorbeeld ruimtes daarvoor ter beschikking. Daar zouden onder meer drugs en gesmokkelde alcohol en een vuurwapen zijn ingenomen. De Turkse regering heeft zijn houding tegen LHBTI'ers de laatste jaren verhard. Inwoners van de Haagse wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben een meldpunt geopend. Ze hebben al jaren te maken met de overlast door straatraces. 'S Nachts is er in de buurt geregeld sprake van intimiderend rijgedrag, scheurende auto's en motoren en agressiviteit. Volgens bewoners doet de politie en de gemeente te weinig met eerdere meldingen en daarom hebben ze zelf een meldpunt geopend. Bij politiecontroles op elektrische fietsen in Pijnakker en Nootdorp is een fatbike in beslag genomen. Die kon zeker 80 km per uur. Ook 8 andere fietsen die omgebouwd waren om harder te gaan dan de maximum toegestaande snelheid zijn ingenomen. Een fatbike mag maar 25 km per uur. 2 weken geleden werd in Rotterdam nog een fatbike van de weg gehaald die 100 km per uur kon halen. In de Eredivisie heeft FC Utrecht de eerste zege van het seizoen gepakt. De uitwedstrijd tegen Excelsior werd met 2-1 gewonnen. Utrecht kwam op 0-1 door topscorer Stefanov. Maar een minuut of 10 voor tijd maakte de club uit Rotterdam uit het niets gelijk. Door een doelpunt van De Wit in blessuretijd ging Utrecht er alsnog met de winst vandoor. Het weer, een gebied met regen, trekt langzaam weg naar het zuidoosten. In het noorden en midden droog met soms wat zon en het is een graad of 19. Morgen zon en wolken, af en toe een bui en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
3: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: De laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Na zomerfestival in Krimpen aan de Rek. Dag luisteraars, de IJsclub Tialf is georganiseerd op 11 en 12 september... het nazomerfestival in Krimpen aan de Rek. Met 2 dagen lang plezier voor jong en oud. Met zomerse klanken, een draaimolen, een foodtruck, een stormbaan en nog veel meer. Leuk, dat gaat zeker hartstikke leuk worden. 11 en 12 september. Kijk voor alle informatie op de website ijsclubtialf.nl.

Info. Een muzikaal bericht. Dag luisteraars, het Polderkoor en de Vlissen Zangers die presenteren gezamenlijk op zaterdag 17 oktober een singalong in de haven van Haastrecht. Begint om 2 uur 's middags, de entree ervoor is gratis. En ze doen het voor de liefhebbers nog een keertje. En wel op vrijdag 6 november om 2 uur 's middags in het kwartier te Stolwijk. Ook dan daarbij van harte welkom. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten, geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: regio-info.
1: Britsen kun je leren. Dag luisteraars, in oktober start in Schoonhoven een nieuwe cursus Brits voor beginners. Belangstellenden kunnen kennis maken met de basisspelregels. In totaal worden er 10 lessen gegeven. Kosten voor deelname bedraagt €60 per persoon. De cursustijden zijn in overleg met de deelnemers. Geïnteresseerd? Neem contact op met het volgende mobiele nummer 06-49-84-03-11. Dat is 06-49-84-03-11.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 4 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door de politie aangehouden omdat hij rondreed op een fatbike. Vlak daarvoor was er een melding van een gestolen fatbike. En op beelden is te zien dat de man hardhandig werd gearresteerd en zich hevig verzette. Het slachtoffer is een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd onwel na de arrestatie. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Een Russische drone is volgens Oekraïne vlak bij de Poolse grens ingeslagen. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is het een herinnering aan Europa dat Poetins terreur direct aan de poorten van de EU en de NAVO aanklopt. Ook in de havenstad Odessa was een droneaanval. Daar raakten 9 mensen gewond. Gisteren was er ook al een aanval en toen werden zeker 2 mensen gedood. In Turkije hebben de autoriteiten invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. De cijfers over het aantal arrestaties lopen uiteen. Volgens de autoriteiten zijn zeker 26 mensen aangehouden. Een Turkse LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestanten. Inwoners van de Haagse wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben een meldpunt geopend voor overlast van straatraces. In de wijken is 's nachts geregeld sprake van intimiderend rijgedrag, scheurende auto's en motoren en agressiviteit. Politie en gemeente hebben wel al maatregelen genomen tegen de overlast, maar de bewoners vinden dat niet genoeg. Het weer, de laatste buien trekken het land uit. Verder vanmiddag zo goed als droog en soms wat zon. Het is een graad of 19. Morgen zon en wolken, af en toe een bui. En dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen-dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
5: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio Info.
1: Een activiteit van Buurtgroen Krimpende Waard. Dag luisteraars, op zaterdag 19 september organiseert Buurtgroen Krimpende Waard een bijeenkomst bij het Groene Veldje aan de Volterstraat in Schoonhoven. Deze bijeenkomst is samen met Welzijn Krimpende Waard, de huurdersverenigingen Qua en Samen Wonen en Welzijn Krimpende Waard. En met z'n allen werken we aan samen groen onderhouden en elkaar ontmoeten. U bent erbij van harte welkom. De bijeenkomst is die dag, zaterdag 19 september, van 11 tot 1.
2: Get on the floor. Put your hands up.

regio-info. Een cultuurcafé in Krimpen aan de IJssel. Op 1 oktober aanstaande is er weer een cultuurcafé in de Tuiter in Krimpen aan de IJssel. Dit keer neemt zanger, songwriter, producer en rapper Joel Domings het publiek mee in zijn verhaal in de Tuiter. Het begint allemaal om 19:30, de intree is €11 en dat is inclusief 2 consumpties. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de Provincialeweg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 5 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rusland heeft Oekraïne vanochtend aangevallen met honderden drones. Daarbij is ook de locomotief geraakt van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een tankstation in de buurt vloog ook in brand. Bij een Russische aanval op de belangrijke havenstad Odessa zijn 9 mensen gewond geraakt. Gisteren kwamen in die stad al 2 mensen om het leven toen een Russische drone insloeg in een flat. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd staande gehouden omdat kort daarvoor de diefstal van een fatbike was gemeld. De man reed ook op zo'n fiets. Op beelden is te zien dat de man van 51 zich verzette en tegen de grond werd gewerkt. Daarbij werd hij onwel. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Bij politiecontroles op elektrische fietsen in Pijnakker en Nooddorp is een fatbike in beslag genomen. Die kon zeker 80 km per uur. Ook 8 andere fietsen die waren omgebouwd om harder te gaan dan de maximumsnelheid zijn ingenomen. Een fatbike mag maar 25 per uur. 2 weken geleden werd in Rotterdam nog een fatbike van de weg gehaald die 100 km per uur kon halen. In de Eredivisie hebben Heerenveen en Telstar gelijk gespeeld. In Friesland bleef het 0-0. Eerder vanmiddag pakte FC Utrecht de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. Er zijn vandaag nog 2 wedstrijden. PEC Zwolle tegen Feyenoord en PSV Sparta. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. Het wordt morgen 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
5: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
6: Triple Play is een programma waarin steeds 3 songs op een rij worden gedraaid. De onderwerpen variëren en kunnen alle kanten op, met als voorbeelden een artiest, een genre, een land enzovoort. Het programma biedt voor elk wat wils, met veel muziek en weinig woorden. Samenstelling en presentatie, Kees de Haan. Kees de Haan. Triple Play. Kees de Haan.
7: Vandaag pakken we onze koffers, laten we de files en de vertragingen even voor wat ze zijn en maken we een muzikale citytrip. Geen vliegticket nodig, geen hotel reserveren en ook geen gedoe met handbagage. Onze reisbegeleiders zijn de artiesten en onze vervoermiddelen zijn natuurlijk de songs. We beginnen in Brussel, steken de grens over naar Parijs, reizen door naar Londen en Rome en belanden uiteindelijk in Barcelona. Onderweg maken we ook nog enkele uitstapjes naar andere steden. Zet de stoel maar iets verder naar achteren en laat de muziek het werk doen. We begonnen onze reis in Brussel met Jacques Brel. Brussel verscheen in 1962 en is een bijna uitbundige muzikale herinnering aan de stad waar Brel werd geboren. Hij neemt ons mee naar het Brussel van het begin van de 20e eeuw. Een stad vol straatleven, cafés en beweging.

Van Brussel is Parijs natuurlijk maar een korte muzikale sprong. Jacques Dutron laat ons Parijs beleven om 5 uur 's morgens, wanneer de nacht langzaam plaatsmaakt voor de nieuwe dag. Zijn klassieker is een ode aan een ontwakende stad. Daarna klinkt bij Kenny B een heel ander Parijs. Romantisch, zonnig en met een Nederlandse blik op de Franse hoofdstad. En met Joe Dassin wandelen we vervolgens over de Champs-Élysées.

We verlaten Parijs en gaan richting Wenen. Ultravox maakte van de Oostenrijkse hoofdstad in 1980 een mysterieuze, bijna filmische plek. Vienna werd begin 1981 uitgebracht en groeide uit tot de grootste hit van de band. Mitch Ure zingt het nummer met die kenmerkende combinatie van romantiek en weemoed.

Tijd voor Londen. De Kings kijken vanaf de Waterloo Bridge naar de rivier de Thames. In één van de mooiste popliedjes over de Britse hoofdstad. Daarna laat Ralph McTell met Streets of London de andere kant van de stad horen. Minder toeristisch en veel menselijker. Het nummer gaat over eenzaamheid en mensen die gemakkelijk over het hoofd worden gezien.

of London, show you something to make you change your mind. Taylor Swift maakt het allemaal een stuk vrolijker met haar London Boy, waarin ze met zichtbaar plezier door Camden, Highgate, Brixton, Shoreditch en Soho trekt.

0: Naar Londen steken we opnieuw het kanaal over, maar nu richting Hamburg. Freddie Quinn was de zanger van Heimwee, Zee en Verre Havens. Die jongen van St. Pauli past daar perfect bij. Een jongen uit de Hamburgse wijk St. Pauli, die de wereld heeft gezien en steeds weer door de zee wordt aangetrokken. Het nummer is verbonden met het gelijknamige musicalproject uit 1970.
1: Triple Play.

Vanuit Hamburg trekken we naar Rome. Frank Sinatra neemt ons mee naar de Trevi-fontein met Three Coins in the Fountain. Nat King Cole zegt vervolgens Arrivederci Roma en neemt in het Spaans afscheid van de eeuwige stad. Nick en Simon bewijzen

dat ook Nederlandse artiesten inspiratie in Rome vinden. Hun Rome verscheen als single in 2016 en werd gemaakt als duet met het cabaretduo Gentle en de Boer.

Nu nog het zonnige Barcelona. Freddie Mercury en operaster Montserrat Caballé maken van de stad een muzikale wereldstad met hun indrukwekkende Barcelona. Hun samenwerking ontstond nadat Mercury haar in 1987 ontmoette. Het nummer werd datzelfde jaar opgenomen en groeide uit tot een bijzondere combinatie van rock en opera. Daarna zorgt Otmar Liebert met Barcelona Nights voor een geheel andere sfeer. Spaans getint en perfect voor een zwoele avond. Ed Sheeran sluit het Barcelona-blok af met zijn vrolijke Barcelona. Een nummer dat hij schreef uit liefde voor de stad.

Daarmee zit onze muzikale citytrip erop. We hebben romantiek gehad, heimwee, geschiedenis, zon, regen, liefde en natuurlijk heel veel muziek. Misschien heb je tijdens deze aflevering van Triple Play alweer een bestemming op je verlanglijstje gezet. Of misschien heb je ontdekt dat je voor een mooie reis helemaal geen vliegtuig nodig hebt. Want één ding is zeker, met de juiste muziek kom je een heel eind. Dit was Triple Play. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende muzikale reis.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oppositiepartij PRO eist een forse aanpassing van de kabinetsplannen voor volgend jaar. Anders stemt PRO tegen de begroting van sociale zaken en tegen het belastingplan. Dat zei partij Jesse Klaver op een partijbijeenkomst in aanloop naar Prinsjesdag, komende dinsdag. Klaver zei bereid te zijn om te praten over hervorming van arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA, maar alleen als dat niet ten koste gaat van de uitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. Rusland heeft Oekraïne vanochtend aangevallen met honderden drones. Daarbij is ook de locomotief geraakt van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een tankstation in de buurt vloog in brand. Oekraïne viel ook Rusland aan. Daarbij vielen 2 doden en een olieraffinaderij werd geraakt. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd staande gehouden omdat kort daarvoor de diefstal van een fatbike was gemeld. De man reed ook op zo'n fiets. Hij bleek zich niet te kunnen legitimeren en werd daarom aangehouden. Op beelden is te zien dat de man van 51 zich verzette en tegen de grond werd gewerkt. Daarbij werd hij onwel. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. In Turkije hebben de autoriteiten invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. De cijfers over het aantal arrestaties lopen uiteen. Volgens de autoriteiten zijn zeker 26 mensen aangehouden, maar een Turkse LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestanten. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog, alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui, lokaal kans op mist en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
4: Hey Jan, wakker worden.
5: Hè, wat?
4: Is je auto nu al klaar?
5: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
4: Oké.
5: Kijk op smitsauto.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Goedenavond, luisteraars. Fijn dat u nog bent afgestemd op RTV Knippernoord. Om na het uurtje Triple Play Verkees aan tot 7 uur te luisteren naar muziek uit vervlogen tijden. In een nieuwe aflevering van de Vroege Zondagavondshow. Met het eerste nummer van vanavond gaan we terug naar 1967 met Brenda Holloway en You Made Me So Very Happy.

0: ladies and gentlemen, Frank Sinatra.
1: Net als elke week draait ook deze week weer een nummer van Frank Sinatra. En deze week zingt hij voor ons By the Time I Get to Phoenix. Een nummer van de live speler Cycles uit 1968.

0: luistert naar de vroege zondagavondshow bij RTW en Kippenemaart. We hebben zojuist geluisterd naar het orkest van Nelson Riddle met Heaven Can Wait.
1: Yeah, like all the time I'm listening. The station that swings. The station really swings me.
2: Swinging the sounds and music.
1: Ooh, swinging, it's ringing it.
2: It's the station.

En van Sam Cooke met Bring It Home To Me gaan we naar de Franstalige nummer van vanavond. En dat is deze week van Jacques Brel met La Chanson des Vieux Annons.

U heeft achter de volgens geluisterd naar Brenda Lee met On the Sunny Side of the Street en het Nederlandstalig nummer van vanavond. Dat was deze week van de Sunstreams met Daar bij de waterkant. En het was uit 1995.

0: TV Krimpener Waard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 7:00.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Tusk zei tijdens een ingelaste persconferentie dat hij de komende tijd meer Russische aanvallen verwacht die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop dat het ergste scenario zal uitblijven, zei hij. De politie heeft vrijdag een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. Morgen wordt ze voorgeleid. Als de voorgenomen bezuinigingen van de coalitie niet van tafel gaan, dan steunt PRO de begroting niet. Dat zei partijleider Klaver op een bijeenkomst in Utrecht in aanloop naar Prinsjesdag komende dinsdag. Zo wil PRO alleen praten over aanpassingen in de WIA als die niet ten koste gaan van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. In de Eredivisie heeft Feyenoord een monsterzege geboekt door uit met 7-0 te winnen van PEC Zwolle. Het is net geen record voor de Rotterdammers. In 1954 en in 1963 werd met 8-0 gewonnen van Fortuna 54 en van Volendam. Vanmiddag werd bij Heerenveen Telstar niet gescoord, het bleef 0-0. FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. En vanavond speelt PSV nog tegen Sparta. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui en lokaal kans op mist. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: De laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Een goedenavond, lieve luisteraars. Welkom bij RTV Krimpenewaard. Zomaar op een bankje zittend. Zomaar kijkend om me heen. Zomaar stilletjes genietend van een gedicht voor mij alleen. Met muziek die je hart raakt. En het geluid je ziel zust. Dit is een momentje rust.

gaan naar het eerste gedicht van vanavond. Leeftijd is maar een getalletje. Dat zeggen ze nogal vaak. Maar soms is het een gevalletje van, zeg maar, pijnlijk raak. Het valt niet meer te negeren. De 30 is al lang voorbij. Terwijl mijn hoofd nog in die fase zit. Maar past niet meer bij dat lijf van mij. Ik omarm toch mijn leeftijd. Ben blij met een jaartje meer. Met gedachtes als confetti herleef ik alle jaren weer. Ouder worden is een zegen. En antiek wordt vaak veel waard. Dus alle reden voor een feestje. Jippie jee, ik ben verjaard.

keuzes maken in het leven. Dat valt niet altijd mee. Het is wikken en wegen. Zeg ik ja of zeg ik nee? Dilemma's waar we allemaal al eens voor staan. Zo lopen we in ons leven tegen heel wat keuzes aan. Kies je voor het oude vertrouwen of voor een nieuwe start? Maak vooral een keuze met je hart.

Bij het klimmen der jaren kijk je stiekem achterom. Ga je herinneringen ophalen over je jeugd en het hoe en waarom. In gedachten zie je dingen waar je het bestaan niet meer van wist. Maar toch was het heel belangrijk. Anders was het wel gewist. Boven op de ladder van je leven probeer je te genieten. Iedere dag van de schitterende dingen die het leven nog brengen mag.

wens je een bloempje. Voor iedere dag. Een vriendelijk woordje. En een vrolijke lach. Een arm om je schouders. Een knipoog die het doet. Maar vooral een duim in de hoogte. Die hoopt, het gaat je goed.

Dank je wel, mooi mens, voor een dierbare tijd, voor al je goedheid. Dank je wel voor het delen, voor de lol en je lach, en dat weer elke dag. Dank je wel voor al je steun, voor wat je bracht en mijn groei in kracht. Dank je wel voor wie je was, voor wie je bent, voor elk moment.

We gaan naar het laatste gedicht van vanavond. Soms ben je gewoon te lief. Je wilt geen ruzie, geen spanning. Je wilt dat het goed blijft tussen jullie. Dus je zegt niks. Je past je aan. Je lacht, ook als het pijn doet. Tot je stilletjes voelt hoe vermoeiend dat eigenlijk is. Lief zijn is mooi. Maar niet als je er zelf onder verdwijnt.

Ja, lieve mensen, dat was het alweer voor vanavond. Het gedichtenprogramma Een Momentje Rust. Samenstelling en regie, Wim Schelings. Presentatie, Ingrid Tuinstra. Hele fijne avond en voor later, slaap lekker. Dag.

0: V. Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8:00.
2: Lieslot Thomassen met het NOS-journaal. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert levenslang. In de zaak zit ook een buurman vast. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Tusk zei tijdens een ingelaste persconferentie dat hij de komende tijd meer Russische aanvallen verwacht die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop dat het ergste scenario zal uitblijven, zei hij. De politie heeft vrijdag een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. Morgen wordt ze voorgeleid. Wielrenner Enric Mas heeft de Ronde van Spanje gewonnen. Hij is de eerste Spaanse winnaar van de Vuelta sinds Alberto Contador, die de ronde in 2014 voor het laatst won. Mas kreeg na de 8e etappe al de rode leiderstrui toen wereldkampioen Tadej Pogacar geblesseerd uitviel. De Sloveen Primož Roglič is tweede geworden in de Ronde van Spanje. De Oostenrijker Felix Gall derde. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden kans op een bui. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urwaard.

Hartelijk welkom bij het programma U zei de glorie bij RTV Krimperwaard. Op de zondagavond van 8 tot 10 uur. Twee uur lang ben ik, Fred Lakenveld, bij u met mooie christelijke muziek. En ik ga u eerst even vertellen wat we in het eerste uur gaan beluisteren. Wel, dat zijn liederen, dat zijn bekende psalmen. Dat zijn Bach-koralen van Ria Borkent. Verder gaan we liederen horen van Brenda Lee en Marianne Tol. En als we nog tijd over hebben, ook van Chanté Adieu. Maar we gaan trouwens eerst beginnen met de bekende psalmen.

U hoorde achtereenvolgens Psalm 43 en daarvan de versen 3, 5 en 4. En daarna Psalm 72, vers 2, 6, 10 en 11. Daarna Psalm 81, vers 1, 2, 4 en 9. En daarna Psalm 86, vers 1 en 6. We hebben ook een thema deze avond. En dat thema dat is beweeg mee. Ja, je wordt dan in beweging gezet, aan de slag. De zomer is weer een beetje aan zijn einde gekomen en dat betekent voor veel kerken dat er weer gestart gaat worden in deze maand september met het winterwerk. Dat gaat met veel gezelligheid gepaard, maar het is ook een serieus gebeuren. Dat winterwerk heeft dan vaak ook een thema. Afgelopen week kreeg ik het blad Petrus van de PKN onder ogen. En daar werd de Protestantkerk van Nederland. En daar werd een nieuw het jaarthema genoemd. Wat waarschijnlijk ook landelijk opgepakt kan worden door de plaatselijke kerken. Het is het thema Beweeg mee. En in het tweede uur hoort u daar meer over. We gaan nu verder luisteren naar Bach-koralen. Twee Bach-koralen van Ria. Van Johann Sebastian Bach uiteraard. Maar Ria Borken, de dichteres, die heeft ze omgezet in het Nederlands. En de eerste Bach-koraal waarnaar wij gaan luisteren is Jezus die mijn hart aanraakt. En de tweede is Jezus als uw eigen bloed.

Er volgen nu nog twee uitvoeringen van Bach-koralen, vertaald door Ria Borkent in het Nederlands. En dat zijn dan de koralen Jezus is mijn vreugde en O Heer Jezus, wees met mij.

Frühgedicht, wat aansluit bij het laatste Bach-koraal. Dat gedicht heet. Mijn levensbron. En is geschreven door Petra Groeneveld. Sluit ook aan bij het thema. Beweeg mee. U laat niet varen het werk dat u begon. Ook in gevaren bent u mijn levensbron. In de diepte laat u mij nooit meer alleen. God van liefde door heel mijn leven heen. De stormen slingeren mij heen en weer. Aanvallen zo heftig, ik heb geen verweer. Telkens mag ik uw troost ervaren, Heer. U geeft mij nieuwe moed, keer op keer. En als dan die zwarte lucht verdwijnt, uw zon aan het firmament verschijnt, ben ik u dankbaar, lieve trouwe God. U bracht een ommekeer in mijn lot. U bent mijn hoogste heil, o levensbron. Uw liefde gaf mij de kracht, ik overwon.

Na het gedicht hoorde u twee liederen van Brenda Lee. En dat waren de liederen Almachtig God en Als een Hert. Nu komen twee liederen van Marianne Tol. En haar eerste lied wat ze zingt is Ik geef mijzelf aan u en aan God zij de glorie.

We gaan zo dadelijk in dit eerste uur luisteren naar een laatste lied. Een Engelstalig lied. Het is het lied O Worship the Lord van de componist Hollins. En het wordt gezongen door het koor Chanté à Dieu. Chanté à Dieu betekent zoveel als ja, zingen tot de eer van God. En dat koor komt van het eiland Tholen. Zij zingen dus voor u O Worship the Lord. Ik hoop u uiteraard straks na het nieuws van 9 uur ook weer bij ons te programma te hebben als luisteraar. En daarom zeg ik maar tot straks.

0: U luistert naar RTV Krimpen Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Zweden lijkt de centrum-linkse oppositie af te stevenen op winst. In een eerste exitpoll van de publieke omroep SVT staat het linkse blok op 51,3%. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. In de peilingen was al een nek-aan-nek-race verwacht. De stembureaus sloten een uur geleden. De komende uren worden de stemmen geteld en worden de eerste uitslagen verwacht. Zweden werd de afgelopen jaren geregeerd door de minderheidsregering van de conservatieve premier Christensen. De politie Rotterdam heeft een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats werd vrijdag opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. RTL Nieuws meldt dat het gaat om een poging tot een huurmoord op een Rotterdamse ondernemer. Er zou $1400 in bitcoin zijn betaald, maar omdat het een oplichtingssite bleek te zijn, is de moord nooit uitgevoerd. Morgen wordt de vrouw voorgeleid. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt. Hiervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert een levenslange celstraf. In de zaak zit ook een buurman vast. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal ook kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon, wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
3: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen Urwaard.

En voor de tweede keer op deze zondagavond heet ik u van harte welkom bij het radioprogramma U Zij de Glorie bij RTV Krimpenwaard. En mijn naam is Fred Lakenveld, voor het geval u er net nog niet bij was. En we gaan luisteren ook in de tweede uur allerlei mooie, prachtige christelijke liederen ter bemoediging. En wij gaan in die tweede uur luisteren naar opwekkingsliederen, naar liederen van David de Handschutter, naar Sela en naar Petrus in het land liederen. Maar eerst dus gaan we luisteren naar twee opwekkingsliederen.

Het eerste opwekkingslied wat u juist hoorde was opwekking 828, Reckless Love. En daarna kwam opwekking 826, De Heer is mijn bevrijder. Nu komen er nog twee opwekkingsliederen. En dat zijn dan de liederen 827, Zie onze God. En opwekking 828, Waardig is uw naam.

Dan nu twee liederen van David de Handschutter. En die liederen zijn allereerst Als u gelooft in Jezus Christus en Op dat stille plekje.

wakker word, wat verdwaast het bed uitkom, zoek ik in de duisternis het licht. Ik trek mijn pantoffels aan, gauw naar het toilet en dan spiegel ik heel even mijn gezicht. Maar eerst geef ik een beurt aan mijn interieur.

met u ook tussendoor. Op mijn weg naar het kantoor. Vraag voor mijn collega's ook uw kracht. En zelfs als mijn pc niet werkt, weet ik dat u bij me bent.

Nog twee liederen van David de Handschutter. En dit keer zijn dat de liederen Voetstappen en De Man van Nazareth. En daarna hoort u gelijk een gedachtegangetje over het thema Beweeg mee.

Eens had een man een droom. Hij droomde dat hij wandelde langs het strand, samen met God. Tegen de blauwe lucht tekenden zich perioden uit zijn leven af. En voor iedere periode waren er twee paar voetafdrukken in het zand. Eén paar van hemzelf en het andere van God. Terugkijkend naar die voetafdrukken zag hij opeens een stuk waar maar één paar voetstappen stond. Hij zag ook dat dat precies was op het moeilijkste en verdrietigste moment uit zijn leven. Dus zei hij: God, ik heb gezien dat juist op het moeilijkste moment van mijn leven er maar één paar voetstappen is. En u hebt me nog wel beloofd dat u altijd bij mij zou zijn. Ik snap niet dat u me juist op dat moment hebt verlaten. Maar God zei: mijn lieve kind, ik hou van jou en zou je nooit verlaten. In jouw momenten van strijd en lijden, daar waar je maar één paar voetstappen ziet, daar was het dat ik jou droeg.

Dit keer geen eigen gedachtegangetje, althans niet in mijn eigen woorden, maar ik gebruik de woorden van iemand anders die het ook zo mooi kan vertellen. En dat zijn woorden gesproken door Anneke van der Velde, die is predikant en adviseur bij de Protestante Kerk Nederland. Het thema dus, beweeg mee. En zij zegt er dan bij, maar niet alle kanten op. En ik begin met een Bijbeltekst. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in hem. Dat staat in Colossenzen 1 vers 17. Wie als kind wel eens met een magneet speelde, herinnert het zich hoe een klein stukje metaal zomaar in beweging komt. Jij houdt de magneet stil, bijna gedachteloos, en toch gebeurt er iets. Paperclips schuiven over tafel, ijzeren vijzel richt zich als vanzelf. Het wonderlijke zit niet in de beweging, maar in de oorsprong ervan. Het ijzer beweegt niet uit zichzelf, de kracht komt van elders. Met zijn brief aan de Colossenzen is het alsof Paulus zo'n magneet midden tussen hen neerlegt. In Colossenzen 1 beschrijft hij hoe Christus het centrum is van een samenhangend krachtenveld. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in hem. Paulus erkent dat er talloze krachten zijn die trekken, duwen en versnellen. In Colosse, de stad, waren het religieuze en culturele invloeden die Christus van zijn unieke plaats dreigen te verdringen. Een beetje van hem, een beetje van dit, een beetje van dat. En Paulus reageert niet door elk detail te weerleggen, maar door Christus zo groot te tekenen dat alle andere magneten hun glans verliezen. Christus is het beeld van de onzichtbare God. In hem woont de volheid. Niet als idee, maar lijfelijk, tastbaar. Wie zich door hem laat aantrekken, belandt niet in een abstract geloof, maar in een nieuwe werkelijkheid. Opvallend is dat Paulus niet begint bij wat de gemeente moet doen, maar bij wat haar is overkomen. Hij zegt, hij, Jezus, heeft ons gered uit de macht van de duisternis en overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon. Het geloof begint niet bij onze beweging, maar bij Gods ingrijpen. Zoals ijzer zichzelf niet magnetisch maakt, zo is geloof geen prestatie, maar antwoord. Het is niet gestuurd, maar getrokken worden. Juist daarom verdient niet alles onze volgzaamheid. Wie zich door Christus laat trekken, merkt dat andere krachten hun greep verliezen. Krachten van macht en status, de drang naar succes, de verleiding om zekerheid te zoeken in harde woorden of geweld. Daarin schuilt de paradox van het nieuwjaarthema. Beweeg mee. Kerk zijn in het krachtenveld van Christus. Meebewegen met Christus betekent dat je soms juist niet meebeweegt met wat vanzelfsprekend lijkt. Dat je weerstand voelt, dat je vertraagt, dat je weigert. Zoals een magneet ijzer aantrekt, maar hout ongemoeid laat, zo leert Christus ons onderscheiden. Niet elke kracht hoeft grip op je te krijgen. Wat betekent dat voor de kerk van vandaag? Misschien dit, dat de kerk geen project is dat wij met moeite vooruit moeten duwen, maar een lichaam dat zijn samenhang ontvangt. Een gemeenschap die niet elke beweging hoeft te volgen, maar leert luisteren naar één stem. Waar Christus werkelijk het midden vormt, ontstaat ruimte. Voor rust, voor moed, voor trouw en waar nodig, voor verzet. Misschien is de uitnodiging wel eenvoudig en radicaal tegelijk. Leg hem opnieuw in het midden. Kijk wat er gebeurt en beweeg mee, maar niet alle kanten op.

We schieten alweer op naar het einde van het programma. En daarom hebben we straks nog twee liedjes te gaan. Maar eerst wil ik even wat dienstmededelingen doen. Of een dienstmededeling eigenlijk. Het is namelijk zo dat dit programma werd uitgezonden de hele Krimperwaard. En alle kerken uit de Krimperwaard mogen als ze nieuws of actualiteiten hebben die ook het vermelden op de radio waard zijn, mogen ze dat aan mij sturen. En dat kunt u doen door uw bericht te sturen naar fredlakerveld@gmail.com. fredlakerveld@gmail.com. En doet u dit dan wel een paar weken van tevoren, zodat we dat ook tijdig op kunnen nemen in ons programma en dat mensen het tijdig in hun agenda kunnen zetten. We gaan nu nog luisteren tot 10 uur, zo'n beetje, naar nog twee liederen, zoals ik al had gezegd. En die liederen zijn liederen uit het programma Petrus in het Land. En allereerst gaan we luisteren naar God schenk ons de kracht. En daarna luisteren we nog naar het lied Vernieuw in ons, o God. En dat wordt gezongen door Larissa Baak. Ik wens u verder een hele fijne avond en hoop u ook weer een volgende keer als luisteraar bij dit programma te treffen. Volgende week zondagavond dus weer. Niet door mij, maar door een andere presentator. Ik wens u dus, zoals gezegd, een fijne avond. En bedankt voor het luisteren.

0: Luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Zweden lijkt de centrum-linkse oppositie af te stevenen op winst. In een eerste exit-poll van de publieke omroep SVT staat het linkse blok op 51,3%. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. In de peilingen was al een nek-aan-nek-race verwacht. De komende uren worden de stemmen geteld en worden de eerste uitslagen verwacht. Zweden werd de afgelopen jaren geregeerd door de minderheidsregering van de conservatieve premier Kristersson. In Rotterdam is een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar de bestelling van een huurmoord via het dark web. Welke rol ze daar mogelijk in heeft gespeeld is nog onduidelijk. RTL Nieuws meldt dat een Rotterdamse ondernemer het beoogde doelwit was. Er zou $1400 in bitcoin zijn betaald. Moord is nooit uitgevoerd. De mensen die aanboden die te plegen bleken oplichters te zijn. In Oostenrijk is een man opgepakt die wordt verdacht van het drogeren en door andere mannen laten misbruiken van zijn vrouw. Ze overleed afgelopen zomer nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Haar man van 51 wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van zijn vrouw van 39. Hij kan levenslang krijgen. Als de voorgenomen bezuinigingen van de coalitie niet van tafel gaan, dan steunt Pro de begroting niet, zei partijleider Klaver op een bijeenkomst in Utrecht in aanloop naar Prinsjesdag komende dinsdag. Zo wil Pro alleen praten over aanpassingen in de WIA als die niet ten koste gaan van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal ook kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon, wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel. Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
4: Iedere zondagavond van 10 tot middernacht presenteert RTV Krimpenerwaard een programma waarin René van Broekhoven een speciale gast ontvangt.

0: We hadden gewoon ook zin om te liften, om te ervaren. Ik vond het echt een hele fijne ervaring. Want dan zit je achter op zo'n bromfiets. Ik weet zelf wat het is om op een motor te rijden. Maar hier zat ik dan achterop en dan lekker even die wind te voelen. In je haar en die wapperende kleding van hem die voor mijn ogen wapperde. Ja, ik vond het heerlijk. Even de elementen voelen.
1: Goedenavond bij weer een nieuwe aflevering van Het Moment. Het vaste radioprogramma op de zondagavond, waarin gasten vertellen over de meest memorabele momenten uit hun leven en werk. Goed dat u de tv thuis maar even heeft uitgezet en klaar zit voor een uitzending die deze keer namelijk best bijzonder is. Want we hebben deze keer niet één, maar twee gasten. Daar maakten we de vorige week al nader kennis mee. Vanavond gaat het opnieuw over hunzelf, maar vooral over hoe zij de half jaar durende reis van zo'n 11.000 kilometer, die ze met hun bijna 40 jaar oude humorcamper naar Marokko maakten, hebben ervaren. Als reiziger, zeker niet als toerist. Want alleen op die manier leer je het land en de mensen die je bezoekt pas echt goed kennen, zoals we straks zullen horen. Hans Lunneburg en Herman Willemsen, opnieuw welkom in Het Moment.
2: Dankjewel voor de uitnodiging.
1: Ja, leuk dat jullie er weer zijn. Iets vertellen over een reis van 6 maanden in 2 uur tijd betekent dat we moeten kiezen uit de locaties die jullie allemaal hebben bezocht. Ik heb jullie dan ook gevraagd om die punten in een paar steekwoorden te beschrijven, wat het voor mij weer makkelijk maakt, omdat ik dan alleen maar even hoef te refereren aan wat er staat, en dan branden jullie wel los. Jongens, als eerste wil ik eigenlijk graag weten, hoe hebben jullie deze reis nou eigenlijk voorbereid? Toeristen doen dat tot op de dag nauwkeurig, of het uur soms, maar jullie zijn reizigers, toch?
3: Ja, we zijn reizigers. Ik heb niet zoveel voorbereid. Ik ben eigenlijk meer een beetje op de bonnen voorgegaan. Ja. Terwijl Hans het helemaal veel had uitgewerkt op papier.
0: Nou ja, in zoverre voorbereid. Je zoekt maar plek op. Nou, oké, we gaan in de wintermaanden. Waar ga je dan als eerste heen? Nou, daar kwamen we al snel achter. We waren helemaal onderweg en toen had ik van ja, maar eerst de kust en daarna de Hoge Atlas in. En dan komen de wintermaanden aan. Dat is toch eigenlijk niet helemaal verstandig. Dus al rijdend hebben we alles omgegooid. Van hé, laten we eerst aankomen in Tanger. En dan richting de Rifgebergte en zo de Hoge Atlas in. En dat is achteraf een hele goede keuze geweest. We waren nog in 1,5 maand daar en het sneeuwde al behoorlijk. Dus we hebben een oude Hiemer. Daar wil je niet de bergen mee ingaan. Sowieso start je niet als je hoog staat. Dus dan heb je al probleem 1. Probleem 2, gladde wegen, daar wil je ook niet meer zo'n oudje.
1: Nee, kun je niet alles voorbereiden.
0: Nee.
1: Voor een goed begrip voor de luisteraar, de verste bestemming was, je zei het al, Marokko. Maar op de heenreis zouden jullie daartoe door Frankrijk en Spanje trekken. Laten we met die landen beginnen.

0: Herman, in Frankrijk zouden jullie op een zeker moment arriveren in Saint-Gervais. Dat is in de streek Lauvergne. En daar zouden jullie een stel andere reizigers ontmoeten, maar die kennen je al.
1: Ja, die kennen we van Portugal. Daar hadden ze ook een woning. Maar ze wilden dichter bij kinderen wonen. Ja, dus die zijn verhuisd naar Frankrijk. En ja, dat zijn ook echt camperreizigers. Vroeger eerst met hele grote vrachtwagens. Zijn ook veel in Marokko geweest en zo. Dus die hebben al hele grote trips achter de rug. Dus oh, ja. Die hebben ons ook informatie gegeven over Marokko.
0: Oké, okay, nou dat waren in ieder geval bekende. Een memorabele ontmoeting in die zin. Maar bij de stad Nevers zou jullie ook iets bijzonders overkomen, toch? Kijk nu even naar Hans.
2: Ja, dat adres hebben we dus inderdaad ook van Annemiek en Ton gekregen. Nou, echt een schot in de roos. Kom je aan, een groot veld, loslopende schapen. En aan de kust, en daar stonden 5 of 6 vrachtwagens. En we bleken achteraf allemaal brede, vrouwelijke chauffeurs. Superstoer. Oh. Het waren geen grote wijfies. Nee, juist klein, vol met tattoos. En ook zij waren onderweg naar Marokko.
0: Hoe komt het dan dat er alleen maar vrouwelijke chauffeurs zijn?
2: Geen idee, maar ja, ik vind het wel stoer.
0: Ja, maar is dat...
2: En het zijn echt hele grote vrachtwagen, mooi beschilderd.
0: Maar die kennen die plek dan kennelijk?
2: Zij wel. Zij stonden daar op
0: maanden. Ja, dan zijn jullie Frankrijk op een gegeven moment bijna uit. En dan gebeurt er bij de Narbonne iets dat jullie ook niet snel zullen vergeten. En jullie niet alleen.
1: Nee, dat klopt. Vroeg in de morgen was Hans al wakker. Ik wilde eigenlijk nog wat slapen, dus ik was een beetje nukker. Nou, dan ga ik wel naar buiten, rook ik een sigaretje. Maar aan de overkant staat een camper. En ik denk, wat geven ze dat? Daar toch een licht onder aan die kant van de koelkast bij die camper. Dus ik er naartoe, de mensen wakker gemaakt en gezegd dat ze het gas uit moeten zetten. Nou, toen heb ik het open gemaakt en toen bleek er in ieder geval al brand te zijn in het onderkant gedeelte van de koelkast.
0: Dus je hebt ze een beetje gered eigenlijk?
1: Ik heb ze eigenlijk wel een beetje gered, ja. En nou, die oudere vrouw die stapt dan toch nog op een fietsje om naar het centrum te fietsen om een mooie mok als aandenken te kopen voor die plaats voor mij.
0: Ja,
1: dat is...
0: Jij ging er buiten om te roken, maar je zag een heleboel rook. Dat was het eigenlijk.
1: Dat was het.

0: is wel een relatietest, hè, altijd. Maar ik bedoel, je moet wel erg goed met elkaar op kunnen zitten.
1: Ja, ja, ja.
0: Wil je geen boeien krijgen? Want je zit,
1: kan er wel mee praten.
0: Ja, 24-7 zit je op elkaars lip, zou ik maar zeggen.
2: Ja, eigenlijk letterlijk op elkaars lip.
0: Maar hoe is dat jullie, we hebben het nou toch over, hoe is dat jullie bevallen? Een tof 4 maanden lang.
1: Ja, heel goed. Ja. Heel goed.
0: Mekaar de tent niet uitgevochten?
1: Nee, toen het weer omsloeg, meer regen, dan wordt het wel heel
0: krap.
1: Ja, krap. Ja. Dan zit je letterlijk binnen. Maar oké, op een gegeven moment word je weer vindingrijk. Dan ga je maar de zwembaden opzoeken, waardoor je toch activiteit... Want wandelen zit er ook niet in, want het schiet de hele dag.
0: Zware bonje gaat onderweg of dat niet? Nooit een keer knallen?
1: Nee, echt knallen deze keer niet. Nee. Nee.
0: Nou, maar jullie reizen
1: maar wel woordwisseling,
0: al,
1: zeker. Dat,
0: ja, irritaties en zo.
1: Ja,
0: hier.
1: Irritatie. Ja. Dat overprikkelt van ja, nee. Ga dan maar naar buiten.
0: Mooi verhaal allemaal. Op een zeker moment verlaten jullie dan Frankrijk en dan trekken jullie verder door Spanje. En dan bij het plaatsje Elks, daar stond weer een bijzondere ontmoeting te wachten en een bijzondere ervaring. Vertel, Herman.
2: Bij Elks, dat is echt vrijstaan aan de kust. Nou, dat was dan heerlijk zwemmen ook, heerlijk je naki.

0: Lekker met de buitendouche afdouchen.
1: Ik ben dan nog wel eens op een nudiste strand geweest. En ik word altijd getroffen door de relaxedheid.
0: Ja.
1: Het is allemaal een stuk minder spanning en een stuk minder... Ja, ik weet niet.
0: Ja, dat klopt.
1: Het is... En alleen al zwemmen, zonder zwembroek. Hoe lekker is dat, man?
0: Ja, geweldig.
1: Toch?
2: Dat was ook het mooie. Normaal dan zoek ik een beetje die richting nudiste strand. Op dit jaar hadden we niet, maar we kwamen ze gewoon tegen. We hebben bijna elke in Frankrijk en in Spanje zelfs onze stopplaatsen. Dat was vaak dat je gewoon alles uit kon trekken.
1: Ja, ja. Ja, het is jammer van al die telefoontjes die we tegenwoordig hebben. Dat zit het een beetje in de weg natuurlijk.
2: Ja, maar
1: daar had
2: ik geen last van waar wij stonden.
1: Nee, maar dat gebeurt er ook helemaal niet.
2: Nee.
1: Ik bedoel, daar zijn ze helemaal niet mee bezig. Je ziet ook helemaal niet meer of iemand aan of uitgekleed is.
2: Nee.
1: Nou, sterker nog, vond het heel bijzonder als iemand aangekleed was.
2: Ja.
1: Dat was toch wel bijzonder.
2: Ja, ik herken het.
3: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren bloot. Dit geeft een gevoel van vrijheid. Vrijheid geeft ruimte om jezelf te zijn. NFN is er voor wie graag bloot ontspant in de zon, op het strand, in de sauna of op vakantie. Voel je vrij? Geef je bloot.

0: Catchy Melodias was dat. Met El Color de Su Cuerpo Desnudo. De kleur van jouw naakte lichaam. Nou, dan trekken jullie verder naar het uiterste zuiden van Spanje, want uiteindelijk gaan jullie naar Marokko toe. En dan arriveren jullie in de havenstad Algeciras. En daar zouden jullie tickets kopen voor de overtocht en de ferry naar Marokko. Nou, toeristen hebben dat natuurlijk allemaal minutieus van tevoren geregeld, maar reizigers doen dat anders.
1: Nou, op de Bonnefoy daar naartoe om een ticket te kopen. Dus ja, we hadden een ticket gekocht. Ja, toen was het ook zeg maar de boot op een gegeven moment. Maar dan moest je dus nog wel de boardingpas scoren.
0: Oh.
1: En de boardingpas scoren, we wisten niet precies waar we moesten wezen. Dus we hebben daar ongeveer bijna anderhalf uur rondgereden.
0: Zo.
1: Voordat we dus uiteindelijk gewezen werden waar we moesten wezen.
0: Ja, ja.
1: Want je vraagt aan mensen, maar niemand wist het. Dus ze wezen je allemaal de andere kant op.
0: Totale chaos
2: en
0: dus.
2: En tientallen auto's achter ons, die dachten dat wij het wisten. Maar we wisten het net zo min.
1: Die volgden.
0: Niemand wist het eigenlijk.
2: Niemand wist het. Maar voordat we de boot overgingen, dan was dat even een spannend moment. Want men was al dagen bezig van oké, de jeugd in Marokko, de rebellen. En het is code rood.
0: Oh.
2: Een advies.
0: Wat betekent dat dan?
1: Nou, ik had dus me aangemeld bij de Nederlandse ambassade, zeg maar. Mocht er dan niet zijn, dan krijg je meldingen. Ook op reisgebied.
0: Ja, ja.
1: En op een gegeven moment was het code rood voor Spanje, volgens de Nederlandse site, vanwege de demonstraties van de studenten daar. Dat liep daar toen wel even uit de hand, maar dat was vrij snel in gesust door de koning. Maar ik had zo van, nou, we kunnen morgen gewoon niet vertrekken, want het is één grote bende daar.
0: Ja, ja.
2: En dan vertelde doodleuk, helemaal blij, ticket, oké, morgen vroeg om 11 uur gaan we inchecken. Nou, als morgen vroeg worden we wakker. Ja, we gaan niet. Ik zeg, we gaan niet. Nee, kijk, code rood, we gaan niet. Levensgevaarlijk. Ik zeg, ga je nou zo laten beïnvloeden door wat hier geschreven wordt? Ik zeg, weet je wat, ik ga gewoon, ik pak mijn rugzak. Ik ga wel alleen die boot over. Hoe dan ook, ik ga naar Marokko vandaag. Klaar.
0: Ja. Nou, dat is wat de media doen, hè. Ze vergroten alles mateloos uit. Ik ben een keer in Kenia geweest en er was toen net die grote oorlog voorbij. En daar stonden de bladen van vol. En het internet, hoe erg dat wel niet was. Nou, wij waren daar, er was eigenlijk gewoon helemaal niks aan de hand. En ik heb dat in Sri Lanka meegemaakt. Hetzelfde verhaal had je ook.
2: Ja, dat kan ik beamen. Dat is dus mijn ervaring ook. Ik heb verschillende landen gezeten waar in Nederland berichten naar buiten kwamen. Oh, dan denk je, jeetje, ik ben hier. Ik beleef dat zo helemaal niet.
0: Nee. Nee, en de media is een industrie, hè? Ik bedoel, ja, er moet gescoord worden. Er moet nieuws zijn. En ga er maar vanuit dat als je zo'n zielige moeder die van alles is beroofd in een van de oorlogsgebied ziet huilen, nou, dat is allemaal niet in scène gezet, maar die is zorgvuldig uitgezocht.
2: Zeker.
0: En dan hopen ze dat ze op het juiste moment huilt, want ja, dat scoort, hè?
2: Ja, en ik ben daar niet zo gevoelig voor, maar dat het verschil Herman wil laten beïnvloeden door.
0: Nou, het is een bedenkelijke ontwikkeling in onze cultuur, zeg maar. Ik vind het heel

0: al onderweg? Want je zit er nu op het randje van Spanje, zeg maar.
1: Anderhalve maand.
0: Ja. Anderhalve maand.
1: We zouden eigenlijk 2 maanden, maar ja, dan rij je door Spanje. Op een gegeven moment wil je eigenlijk toch richting Marokko. En dat is maar goed ook achteraf, qua temperatuur.
0: Ja.
1: Had ook niet veel later moeten gaan.

0: Samba Galadio was dat van Ali Fanka Touré. Muziek die zich aan geen tijd stoort en zich eindeloos lijkt te herhalen, maar waar je na verloop van tijd toch telkens nieuwe elementen in ontdekt. Ja, zo ongeveer beleefden Hans Lundeburg en Herman Willemsen, mijn gasten van vanavond in het moment, hun 6 maanden durende trektocht in een oude camper waarmee de helft van de tijd in Marokko zou worden rondgetrokken. En daar zijn ze op dit moment in het verhaal van het eerste kwartier van deze uitzending zojuist in aangekomen voor het vervolg van het verhaal.
1: Opa, heb jij veel meegemaakt in je leven?
2: Ja, best wel, schat.
1: Wil je daar eens wat over vertellen?
2: Nou, daar moet ik eens over denken, hoor. Er is zoveel gebeurd, hè.
1: Ja, maar wat was nou het mooiste moment in je leven? Dat weet je toch nog wel?
2: Dat heb ik nou juist op de radio verteld. Maar ja, dat was 's avonds heel laat, hè. En toen sliep jij natuurlijk al. Maar wacht, ik weet nog wel wat. Heel lang geleden, zelfs papa en mama waren nog klein. We waren met z'n allen onderweg met de auto al heel lang.
0: Kinderen zijn gek op verhalen, vooral als ze bijzonder zijn. Wij verzamelen ze voor het moment. Het radioprogramma voor ver na kinderen.

0: allerheerlijkste gevoel is dat je op de boot zit onderweg naar Marruecos. We zijn er bijna. Kijk. Hier is nog Europa. En we gaan daar richting Marokko. Heerlijk.
1: Ik kan me voorstellen, bij al die chaos, bij boardingpas enzovoort, hoe gaat dat met paspoorten en zo?
2: Nou, dat viel dan daar wel mee, want je haalt je boardingpas op, je wordt afgestempeld en je kan in de rij staan totdat je aan boord komt. Mm-hmm. Maar aan boord zit de douane, dus het wordt aan boord geregeld. Maar dan, ja, dat vormt al gelijk rijen, want iedereen die wil natuurlijk zo snel mogelijk de paspoortstempels hebben.
1: Ja.
2: Dan is het naar de overkant. En als je aan de overkant komt, dan ga je ook door de scan. Wordt er gekeken wat je allemaal precies in je auto hebt liggen natuurlijk.
1: Zo streng is dat wel eens.
2: Ja.
3: En voor de scan heb je nog een controle bij de douane. Nou, dan sta je in de rij en voor je zie je de mensen hun wagens allemaal leegladen. Oh jee, het is bloedheet. Dadelijk zijn wij aan de beurt, kunnen wij onze camper leegtrekken. Dus Herman die zat al te zweten. Echt geen zin in die. Nou, aan die douanier die er loopt op en neer, dan komt hij eindelijk na 2 uur. Hij komt binnen, doet de deur open, de deur van het toilet.
2: Ja, dat was het.
3: Hij was het. Hij zegt, welkom in Marokko. Godverdomme, had hij dat niet 2-3 uur eerder kunnen zeggen? We zaten al te zweten van, wow, moeten we heel die camper? Maar ja, hebben we al. Je mag maar 2 liter alcohol bij, je mag maar dit en je mag maar geen voeding en je mag geen melkproducten. Dus helemaal was helemaal in stress. Ja, dan moeten we straks alles weggooien, bla bla bla.
1: Eigenlijk een merkwaardige ervaring, want wij in Europa zijn natuurlijk allemaal open grenzen op het moment.
3: Ja.
1: Het bestaat allemaal niet meer.
3: Maar ja, oké, de kans zit er natuurlijk in dat jij ook alle bakken leeg moet gaan trekken.
1: Ja,
3: en je bent al uren onderweg en het is warm en je staat daar aan de kant. En dan komt zo'n meneer doodleuk binnen. Die doet de deur van het toilet open. En die zegt, die knikt naar ons. Welkom in Marokko.
1: Blijf was tot 3 maanden gemaximaliseerd. Dat zouden ze in Nederland ook eens moeten doen, denk ik dan. Maar goed, die tijd moest dus optimaal worden benut. Want Marokko is een groot land. Maar misschien moet ik op dit moment even wat achtergrondinformatie geven voor de luisteraar die nog nooit in Marokko is geweest. Het land is bijna 500.000 vierkante kilometer groot. En het telt 37 miljoen inwoners. Voor het ontstaan van de staat Marokko moeten we bijna 2000 jaar terug. Het land heeft dus een hele rijke historie. In ons land wonen er 400.000 mensen met een Marokkaans achtergrond. En de meeste daarvan stammen af van een bergvolk in het Noord-Marokkaanse Rifgebergte. Ja, en als we op de kaart kijken, dat is lastig in dit geval op de radio, dan ligt Marokko in het uiterste noordwesten van Afrika, met aan de bovenkant de Middellandse Zee en aan de westkust de Atlantische Oceaan. Er worden verschillende talen gesproken. Het Marokkaans, Arabisch, dat noemen ze dan Daria, of Daria, dat weet ik niet precies. En het Berbers natuurlijk. Maar met Frans en Spaans kom je ook een heel eind. Laten we eens mee beginnen, jongens. Hoe maakten jullie je verstaanbaar in Marokko?
2: Frans en Engels en...
1: Dat gaat behoorlijk?
2: Dat gaat behoorlijk goed.
3: En Duits.
2: Ja. En Duits, ja, ook.
3: Duits kunnen ze ook.
2: En heel af en toe Nederlands, natuurlijk.
1: Ja, ja. Ik herinner me wel als ik vroeger, en dan praat ik even 30 jaar terug of zo, in Frankrijk of in Italië, ook in Spanje, met Engels begon. Nou, dan lang niet iedereen, vooral de ouderen, spraken dat, hè?
2: Ja.
1: Maar dat is nu anders?
2: Dat is wel anders, ja.
1: Oké. Hoeveel van die bijna 11.000 kilometer die jullie in totaal hebben afgereisd in het half jaar hebben jullie nou in Marokko afgelegd?
2: Ja, toch wel 6.500 kilometer.
1: Ja, dat moet wel, anders kom je niet aan dat aantal toe.
2: Ja.
1: Jullie zouden Marokko binnenkomen in de havenstad Tanger. Wat hebben jullie daar zo al beleefd?
2: Dat we van Tanger met, waar de boot aankomt, zeg maar, naar de hoofdstad Tanger rijden.
1: Mm-hmm.
2: Wat ons gelijk al opviel in de stad was de drukte van het verkeer. Alles komt links en rechts voorbij. En vooral brommetjes, heel erg veel.
1: En merkwaardig genoeg weinig botsingen dan, hè? Toch?
2: Heel weinig, want ze letten toch echt wel goed op. En onderweg naar de camping. Die camping lag bij een hotel aan de noordkant van de stad, aan de kust. Maar de weg was te hoog.
1: Ach.
2: Dus we kwamen niet omhoog.
1: En de auto zei, doet zelf maar.
2: Ja, banden slippen, dus terug laten bollen op een achteruit een stukje waar ik hem achteruit kon zetten.
1: Ja.
2: En op hetzelfde moment komt er iemand aan met een auto en die stopt. Hij zegt van, ik ben receptionist van de camping en Maar mijn collega komt er al aan met een scooter. Want je kan via de andere kant van de stad, hoef je alleen maar naar beneden. Kijk en aan. Die wijst jou de weg.
1: Ja, ja.
2: Dus zodoende ja, heeft hij ons voor ons gereden.
3: Op een bromfietsje.
2: Op een bromfietsje.
3: Ja, ja. Die hele drukke stad.
1: Hoe zijn die campings daar?
3: Geweldig. Ja. Je begint dan met een hele grote poort die door een iemand die aan de deur staat.
2: Portier.
3: Portier. Die doet al die twee deuren open en dan. Zo, hé, dan voel je toch wel de koning en de koningin, hè, die hier binnenkomt rijden.
2: De campings bij de hotels, nou, die hebben alles erop en eraan.
1: Oh ja.
2: En ja, wel zeer schoon en netjes allemaal. Wordt allemaal goed onderhouden. Het is allemaal heel vriendelijk, de personeel ook. Je wordt echt als koning in het land behandeld, hoor, als toerist.
1: Ik ben er geweest, de gastvrijheid is spreekwoordelijk, zou je zeggen.
2: Ja.

0: welkom in Marokko.
1: Nou ja, zo voel je dan ook, hè?
0: Ja, dan voel je wel welkom. Ja, ja.
1: Natanje ging de rit naar het zuiden en jullie eerste pleisterplaats was Akil. En jullie kwamen terecht op een bijzondere familiecamping. Wat valt daarover te vertellen?
0: Een heel hartelijke ontvangst. Er begon al dat de moeder en de dochter brood aan de bak waren in een oventje. Het was echt een familiecamping.
1: En zo voelde dat ook.
0: Nou, er was aan de rivier al een prachtig plaatsje gemaakt. Een paar stoeltjes, hutjes. De eerste waar ik natuurlijk naar verlangde, longde, was natuurlijk die kleding uit. En huppakee, naakt riviertje. En dat kon, want het was, kon niemand zien dat ik daarin lag. We hebben daar een dag of vijf gestaan. En ze waren de hele dag op het land bezig. Met de schaapjes en een betere tuin aanleggen. En we voelden ons eigenlijk iets te veel van, jeetje, wij zitten hier. En die mensen zijn de hele dag bezig. Kunnen we niks doen, Herman? Nou, dat loste zich eigenlijk best wel snel op. Want op een gegeven moment komt de kruiwagen en die brak. Ja, dan moet je net bij Herman zijn. Die heeft meer gereedschap dan kleding, bij wijze van spreken, in de camper liggen. Maar daar bleef het niet bij, hè?
2: De stang was afgebroken van de kruiwagen. Dus ik heb er een stang heen geschoven en die er weer overheen. En met grote parkjes heb ik die vastgezet. Nou, en toen konden ze hem weer gebruiken. Maar toen was het gelijk zo van, ja, de wc loopt ook niet goed door.
1: Ja, als je dan weer aan de beurt, hè?
2: Ja, dan had ik maar even de wc opengegooid, alles rondkalkt en weer terug. Ja, maar de kraan van de douche doet het ook niet goed. Dus die ook maar even uit elkaar gehaald. Dus dat werkt allemaal wel weer perfect.
1: Dan voel je dat je inderdaad iets terug kan doen.
2: Ja.
1: Dan klopt het een beetje meer.
0: Ja, dat was heel erg.

0: er werd ook elke dag gekookt. Toen werd er gevraagd, god, willen jullie eten? Ja, tagine, vrijdags couscous. Nou, of ze brachten het bij ons aan een camper, of we konden bij hun aan een tafeltje bij hun huisje eten. Ze hadden ook nog een gastenverblijf. Dat werd ook verhuurd, maar konden we ook gaan douchen. Er was een dakterras, ja, met prachtig uitzicht over de vallei. En als ook nog drie jongens.
1: Die gingen helemaal te gek op de muziek die we bij hadden.
0: Ja,
2: oh, kijk aan.
0: Dus wij waren dansen bijten in die vallei.
2: Was dat westerse muziek die jullie draaiden? Of?
1: Ook reggae, daar hielden ze ook heel veel van.
0: Luchtgitaren met de bezem en zo, stonden we op het terrein. Zo,
2: zo westers was het wel. Ja. Ja, nou, bij de jeugd vooral natuurlijk. Hè?
0: Die zeiden dus ook, Marokko is een mooi land, maar voor ons als jeugd weinig toekomst.
2: Komt dat door de vergrijzing of is dat omdat er gewoon weinig economische vooruitzichten zijn?
0: Geen economische. Vooruitzichten.
2: Ja. Is het land daarmee aan het vergrijzen? Hebben jullie dat kunnen zien of valt het mee?
1: Het land op zich wel, want ze vertrekken dan toch liever naar de grote steden om te kijken of daar werk te doen is.
2: Ja.
1: In de horeca of in andere.
2: Er is een soort ontvolking van het platteland.
1: Net is eigenlijk wat er heel Noord-Spanje ook gebeurt.
2: Naar ontwikkelingen. De volgende bestemming die jullie zouden aandoen is Chefchaouen. Wat valt er te vertellen over jullie belevenis in deze stad? Die wordt ook wel de blauwe stad genoemd. Waarom is dat?
0: Ja, hoe blauw wil je het hebben?
1: Ja.
0: Echt fantastisch. Alles is blauw. Ja. De muren, de voordeur.
2: Ja, dat is dat helle blauw, hè?
1: Dat is gekomen door de Joodse gemeenschap vroeger. Het is eigenlijk die blauwe kleur ook om de stad koel te houden. Maar het is wel prachtig om te zien. Nee.

0: Nou, dan trekken jullie verder naar het zuiden, tot in de stad Fes. Dat is zo'n 400 kilometer ten zuiden van de havenstad Tanger, waar jullie Marokko binnenkwamen. Fes is de derde grootste stad van Marokko, met bijna 2 miljoen inwoners. Het wordt ook wel de culturele hoofdstad van Marokko genoemd. Hebben jullie daar nog veel van gemerkt, van dat culturele hoofdstad?
1: Nee, dat hebben we overgeslagen. Wij hebben een beetje aan de rand van de stad gezeten.
0: Maar ik kan me voorstellen dat jullie misschien ook niet op grote steden überhaupt uit waren. De drukte en de chaos.
2: Nee, die slaan we het liefst over. Ja. Soms proberen we het en dan gaan we toch een stad in en zeggen we, waarom doen we dit? Waarom doen we dit, die hectiek?
0: Maar in

0: Want als het moet gebeuren, moeten we wel in een veilig ziekenhuis.
1: En was het dat ook?
0: Inderdaad. Ja, dat was het. Die ochtend kwamen we eraan om 8:30. Bomvoller, één grote ruimte. Sta je 1.5 uur in de rij voordat je naar boven gebracht wordt. Daar zit je ook weer 1.5 uur te wachten. Want dat was natuurlijk het administratieve gedeelte.
1: Bomvlop, ja.
0: Nou, op een gegeven moment word je naar een kamertje gebracht. En dan krijg je een operatiekleding aan en... Ik zeg, jullie neemt het wel heel erg serieus. Ik zeg, ze gewoon je teen insnijden en wegwezen. Nee, zo was het niet. Ze gingen zeer hygiënisch te werk.
1: Dat werd wel serieus genomen in ieder geval.
0: Ja, het werd echt zeer serieus genomen. Ja. Ja, en dan trek je zo'n blauw ding aan en een mutje op. En voetenbeschermers. En ja, ik vond het ook wel om te zien hoe het in zo'n ziekenhuis aan toe gaat. Ik vond het eigenlijk ook wel interessant. Maar ja, er valt ook niks anders te doen als om je heen kijken. Maar oké, rond 3 uur werd ik dan uiteindelijk in de rolstoel gezet. Dan heb ik geen operatietafel. Ik denk, nou, hè, eindelijk. Nou, dan lig je dan op zo'n beetje. Ik denk, nou, dan begint het. Nee, ook daar lag je weer 2 uur te koekeloeren.
1: 2 uur?
0: Ja, en dat niet alleen, maar je was ondertussen al 8 uur onderweg, hè?
1: Ja.
0: Op een gegeven moment komt een team van 6 personen aan en die trekken handschoentjes aan, mutjes aan, beschermkleding aan. 2 spijten wordt in je tenen. Maar dat voel je natuurlijk niet. Maar ik denk, jeetje, wat is je toch allemaal aan het doen? Aan het trekken en nou, ik hoop dat je meteen eraan laat zitten. Ik had er niet helemaal de vertrouwen in. Maar oké, na 3 kwartier, klaar, helemaal ingepakt.
1: Nou, eigenlijk zoals je dat in Nederland ziekenhuis ook zo hebben.

0: I feel it in my fingers, I feel it in my toes. Dat was de Schotse band Wet, Wet, Wet. En die hadden hun grootste hit uit de jaren 80 weer geleend van The Trucks. Ja, de tekst van het liedje kleurt aardig bij het verhaal van Hans Lunenburg dat zij zojuist deed over een teenoperatie die nodig bleek op hun 3 maanden durende reis door Marokko. Love is all around us, heet het liedje eigenlijk. We kennen het nog uit de film Love Actually. En dat klopt in zoverre dat jij, Hans, in het Marokkaanse ziekenhuis met de grootst mogelijke zorg werd omringd. Ja, en aansluitend door jouw reispartner Herman als trouwe verpleger. Want jij, Hans, moest natuurlijk even herstellen en dat zou gebeuren in Mesquie. Het volgende plaatsje dat jullie aan zouden doen. Mesquie, ook wel genoemd de Source Bleu Mesquie, heeft een natuurlijke warm waterbron die is omgeven door een palmoase. Een waar kuuroord dus, om even op adem te komen. Hoe lang zijn jullie daar blijven hangen, Herman?
1: In Mesquie zijn we ruim 2 weken geweest.
2: Het herstel in een zandbak is toch wel wat anders dan thuis op de bank.
0: Ja. Hoe groot is zo'n oase nou eigenlijk?
2: Dus, dit was best wel groot.
0: Nou, dat is het voordeel van als je ergens langer bent, dan leer je de mensen ook beter kennen. Toch?
2: Ja. Ja. En dan van buiten zien we van binnen zo'n mooie, fijn huis. Heel simpel ingericht.
0: Ja.
2: Alleen het hoognodige, een ronde bank. Een eettafels kennen ze daar niet. Gewoon een grote tafel.
0: Less is more.
2: Ja.
0: Daarna gingen jullie naar Merzouga. Dat is het meest oostelijke punt van jullie reis door Marokko. Daar zullen jullie 14 dagen blijven. Ik heb heel wat steekwoorden op mijn lijstje staan. Ik noem ze even. Er was iets met liften.
1: Ja, onderweg naar Merzouga lopend stopte er op een gegeven moment een brommermotortje achter. Met,
2: ja, wij stonden natuurlijk met onze duimen omhoog.
0: Ja.
2: Hè, want
0: het
2: was bloedheet. Wij doen heel veel de camper ergens neerzetten.
0: Ah ja.
2: We lopen ook gewoon.
0: Maar goed, hoe lang was dit dan lopen?
2: Ik denk 5 kilometer of zo.
0: Een uurtje. Ja.
2: Maar we hadden gewoon ook zin om te liften, om te ervaren.
1: Nou, en dan stopte er iemand met zo'n brommetje en dan,
2: Alibaba.
1: Waar moeten jullie naartoe? En het was echt een Alibaba-figuur.
0: Ja, ja.
1: Ja, nou, Merzouga. Nou, ik kan niet allebei tegelijk meenemen, maar toen is Hans achterop gestapt. En heeft hij Hans naar het plaatje gebracht. En op het moment dat hij terugkwam rijden, zag hij mij al in een andere.

0: auto zitten, want die was ook gestopt. We moeten naartoe. Dat is ook gaan. Oh, stap in. Dus onderweg zwaaien. En hij draaide ook om. En hij heeft mij het laatste stukje naar Amst gebracht.
1: Ik vond het echt een hele fijne ervaring. Want dan zit je achter op zo'n bromfiets. Ik weet zelf wat het is om op een motor te rijden. Maar hier zat ik dan achterop. En dan lekker even die wind te voelen. In je haar, in die wapperende kleding van hem. Die voor mijn ogen wapperde. Ja, ik vond het heerlijk. Even de elementen voelen.
0: We hebben een dromedarisrit gedaan, ook met een overnachting in de woestijn.
2: Hoe is dat? Is dat comfortabel op zo'n beest?
0: Ja, toch
1: ik
0: wel.
1: Vond het heerlijk. Ja. Op de ritme van het beest, je benen die bengelen zo aan de zijkant, fantastisch.
2: Ja. Ja, ik heb het ooit zelf gedaan toen ik in Marokko was. Ik vond het wel een ervaring eigenlijk. Het is een soort paardrijden, maar dan totaal anders.
0: De overnachting in de woestijn, de nacht was koud. We waren met z'n tweeën alleen in het resort.
1: De begeleider die 3 of 4 uur voor ons loopt. Weet je hoe zwaar dat is?
2: Ja, dat zijn ze natuurlijk wel gewend.
1: Ja, maar dan toch.
2: Wel toch, ja.

0: Ja, dat was een stukje van de themamuziek van de fascinerende film The Sheltering Sky. In 1990, geregisseerd door Bernardo Bertolucci. Daarin gaat een echtpaar op zoek naar zichzelf tijdens een barretrip door de Sahara. Muziek die voor mij onlosmakelijk verbonden is aan het moment dat ik de Sahara zelf bezocht, zo'n 30 jaar geleden. Maar ik praat vanavond met Ans Lüneburg en Herman Willemsen over hun 3 maanden durende reis dwars door Marokko. En zij zouden erbij ook de Sahara aandoen en daar de Berbers ontmoeten.
1: Assalamu alaikum. Maman kabgit. Ilan ergazen. Wallaini ortla tasadons.
2: Ergazen lan.
3: Ergazen lan. Yalla shukran.
0: De Berbers dus. Zij noemen zichzelf Imagen, wat vrije mens betekent. Ze leven al zo'n 10.000 jaar in dit gebied. Ze spreken een unieke taal, Tamazight. Dat is een taal die eeuwenlang vooral gesproken werd, maar tegenwoordig ook geschreven wordt. Best wel bijzonder dus. Hoe was jullie ontmoeting met die mensen?
4: Heel warm. Van heel Marokko vind ik de Berbers.
5: Ja, het vriendelijkste, het openbaarste.
0: Het meest puur misschien.
4: Juist, het meest pure.
0: Ja.
4: Daar voelden we ons ook het meest thuis.
0: Ja, dat is een bergvolk, hè, eigenlijk. Ja.
4: En ook de muziek, het ritme.
0: Je noemde de muziek. Wat voor muziek moet ik aan denken dan?
5: Wij draaiden veel Marokkaanse muziek ook.
0: Ja, maar wat hebben zij voor muziek daar? Wat is dat?
4: Vooral met de
5: Gwemri.
4: Veel met trommels. En zingen. Zingen en klappen. Dat vind ik zelf ook heerlijk. Ik ga dat maar eens doen, een ritme van klappen.

0: vind sowieso, maar dat is overal een beetje in de Arabische landen, de manier waarop ze zingen is al bijzonder, hè? Die ja. toonladders die ze maken, die, ja. die kunnen we hier niet zingen. Ja.
1: Nee.
0: Dat is totaal anders. Nee, prachtig.
1: Maar in Imagil is ook één keer per jaar een ontmoetingsfestival, een huwelijksontmoetingfestival. Dan komt de jeugd bij elkaar,
0: ja.
1: Van heel de omgeving, zeg maar. En dan kunnen ze elkaar leren ontmoeten om later te trouwen.
0: Ja.
1: En dat is één keer per jaar, hebben ze daar een heel groot festival van gemaakt.
0: Is dat een soort dating of zo?
1: Ja, dat is eigenlijk een dating festival, zeg maar.
0: Maar dan ga je daar als jongen naartoe en dan, je kent niemand, je weet niemand, hoe gaat dat dan?
2: Hoe moeten ze anders elkaar ontmoeten? In de kroeg is het niet.
0: Nee.
2: De vrouwen die zie je weinig op straat, als je ziet is het op ezeltjes
0: ja.
2: of op het land.
0: Maar hoe verloopt zo'n proces? Want je zegt al in de kroeg, zoals wij dat gewend zijn, dan zie je een leuke meid of een leuke jongen, dan stap je op af en dan, enzovoort. Maar dat gaat dan anders natuurlijk, neem ik aan.
1: Ja.
2: Dat is op zo'n festival. Daarom ja. is zo'n festival.
0: En is het dan ook de bedoeling dat je na zo'n ontmoetingsfestival dan een partner hebt gevonden waarmee je verder wilt? Of ga je ook soms wel onverrichte zaken terug? Hoe zit dat?
1: Ja.
0: Het kan precies in het kandooien.
1: Ja. In Michiel was ook dat we daar voor het eerst echt de vele ezels begonnen te zien.
0: Oh ja.
1: Dus die als vervoer en als pakezel worden gebruikt dus.
2: En de berberkleding.
1: En de berberkleding.
2: Dat is allemaal... Ja.
0: Maar hoe ziet het is radio, hè? Hoe ziet de berberkleding eruit?
2: Donker, grijs. Bruin, lang gewaad met een capuchon, een punt capuchon. Ja, ik vind het een mooie kledij.
0: Maar dat donker beveemt mij, want het is natuurlijk heel heet daar. Je zou denken dat het juist lichte kleding is, maar nee.
2: Nee.
1: Nee, echt veel grijs en zwart. Waarom? Omdat hebben ze van die lange gewaden aan.
0: Ja.
1: Dan blijft de kleding die eronder zit, die blijft schoon.
0: Ja.
1: Maar ook als je dus armoedig bent, en dan kan je er gewoon een broek maar gaten onder doen. Niemand ziet het toch.
0: Ah, je bent een soort schooluniform. Iedereen is gelijk.
1: Ja.
0: Ja, dat is het eigenlijk. Ja, ja. De tijd is daar een andere dimensie, lijkt het wel. Hè?
1: Ja.
0: De tijd en de rust die mensen nemen voor... Ja. Gebeurt dat vandaag niet, dan doen we dat gewoon morgen wel.
2: Maar ook het mooiste, toen we naar die overnachting gingen... dus wij komen daar aan. Onze tafel was gedekt en toen vroegen we... Oh, komen de andere gasten zo meteen? Nee, jullie zijn alleen maar...
1: Wij waren met z'n tweeën.
2: Wij waren alleen met z'n tweeën, dus we keken aan. En die muziek, dat gaan jullie ook alleen voor ons doen. En het kampvuur, ja, alles voor jullie.
0: Ja, ja. Je bent koningin en koningin, je hebt dat moment.
2: Ja, echt.
0: Ja, ja.
1: Maar het hotel in Mersoega was
2: echt...
1: Dat is aan de rand van de duinen, van de zandduinen.
0: Ja.
1: Nou, je stapt door zo'n grote poort die ze daar allemaal hebben. En dan kom je op het terrein en dan heb je het hotel. En dan op de binnenplaats van het hotel heb je gewoon een prachtig zwembad liggen.
0: Oh, kijk aan.
1: Ja, tegen de rand van de woestijn.
0: Ja.
1: Dus het is ongelooflijk.
0: Ja. Nou, dat is sowieso. Mensen die nooit in Marokko zijn geweest, die denken dat Marokko één grote zandbak is. Maar Marokko kent een aantal hele grote rivieren, hè?
1: Ja.
0: De Dardes bijvoorbeeld, maar daar komen we straks nog wel eventjes op. Fascinerend vond ik het hele woestijngebied. Heb je nog zandstormen meegemaakt toevallig?
1: Ja, want na de vijfde dag begon het daar te waaien.
0: Ja.
1: En dat werd steeds heftiger en heftiger.
0: Dan waait het ook, hè?
1: En dan waait het echt goed. Toen hadden we dus ook op een gegeven moment dat ik mijn naam kon schrijven op het keukenblad in de camper.
2: Je vraagt je af, hoe komt het zand binnen? Ja. Echt waar, de deuren, raam, alles
0: tot
2: is
0: in je bilnaad, hè?
2: Tot in je bilnaad,
0: ja, ik ken het.
2: De woestijn, de donkere nachten, de stiltes, de heldere sterrenhemel.
0: Ja, de hemel is
2: en
0: zwart,
2: dan
0: eigenlijk
2: de
0: zwart,
2: muziek
0: donkerblauw.
2: Die je in de verte, die trommels hoor je van verre.
0: Dat is een beetje duizend en één nacht, toch?
1: Ja.
0: Was er ook iets met Nana thee? Hebben jullie dat nog gedronken?
1: Ja, dat krijg je de mijne overal.
2: Dat is de Berber whisky, hè?
1: Ja.
0: Ja. Wat, is dat gewoon thee? Ja,
1: ja dat is munthee. Ja, ja. Met soms wel wat andere kruiden nog bij.
0: Ja, ja.
1: En flink wat suiker.

0: Dan gaat de reis vanuit het meest zuidoostelijke puntje naar het westen toe meer, hè? Toen ik in Marokko was, heb ik onder andere in de Dadesvallei heb ik die kloven, die enorme spelonken al. Hebben jullie het ook gezien?
1: Ja.
0: Hoe was dat?
1: Toeristisch.
0: Ja, dat sowieso.
1: Maar wel heel mooi. Ook dat je die rotsen eigenlijk aan de bovenkant elkaar bijna ziet kussen.
0: Ja, precies.
1: Dat is toch wel heel imposant dat je daar doorheen kan gaan.
0: Toeristisch, maar je wilde het niet missen.
1: Nee, ik wilde het niet missen.
0: Ik zag daar heel ontroerend, zag ik daar allemaal schaapherders, jonge gastjes. En die dreven de hele kudde met schapen rond.
2: Heb je dat ook nog gezien? Ja, dat hebben we nog gezien.
0: Ja.
2: Ja. Ja.
0: Eindeloos zwerven ze daar maar rond gewoon. Denken, waar komen ze vandaan, waar gaan ze naartoe? Mm-hmm. Maar ze zijn er gewoon.
1: En ze kunnen uren op een steen zitten bij de schapen. En gewoon voor hun uitkijken.
0: Tijd bestaat niet, hè?
1: Nee.
0: Kun je dat beschrijven, dat gebied? Want het radio, weet je wel, we kunnen het niet laten zien. Hoe dat, die daar les verleden. Die...
1: Ja, je rijdt gewoon die richting op, zeg maar. En op een gegeven moment kom je bij de kloof.
0: Ja.
1: Bij het gebergte. En dat is een weg die er doorheen loopt met een riviertje aan de zijkant.
0: Het is heel hoog en dicht bij elkaar, hè?
1: Ja.
3: De kloven liggen in het hoge Atlasgebergte. Dat ontstaan is door de botsing van de Afrikaanse en Eurasiatische tektonische platen. De zichtbare rotslagen zijn meer dan 250 miljoen jaar oud.

Nou, dan ga je niet verder naar het westen toe, richting Atlantische Oceaan. En dan kan het niet anders, of je komt terecht in Marrakesh. Daar moesten jullie natuurlijk ook heen. Een van de vier koningssteden van Marokko. Ook een stad van 1 miljoen inwoners. Toen ik daar op een druk verkeersplein, toen ik er was, een agent de weg vroeg. Die stond er met zo'n zwaaiende stok, weet je wel. Toen moest ik me een vraag van 4 keer stellen. Toen dacht ik, hij begrijpt me niet. En toen wees hij even naar zichzelf. Toen zei hij, goedenavond. In het perfect Engels. We beginnen altijd even met goedenavond. Daar stond ik dan als westerse toerist.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard. Dit is Het Moment met René van Broekhoven.
1: Hoe is die stad op jullie overgekomen? Hoe was dat?
2: Ik vind het geweldig. Ja. We stonden op een camping net boven Marrakesh. Ja. En dan ga je met de taxi naar het centrum toe.
3: Wij gingen dus met een taxi, omdat met eigen auto niet te doen is.
1: Druk, hè?
3: Veel te druk. Ja. En dat is maar goed ook. Want zelfs de taximan die was aan het vloeken.
2: En we zouden ook naar de Blauwe Tuinen gaan.
1: Oh.
2: En de Yves Saint Laurent Museum.
1: Oh, hebben ze dat daar?
2: Ja, yes. Maar ja, dat, hij had ons al gezegd, nou...
3: Dan moet je tickets?
2: Tickets. Nou, moet je tickets reserveren van tevoren. En dat was wel duidelijk ook, want er stonden hele rijen. Die hebben we dan maar overgeslagen.
3: Nou ja, dan kom je op het beroemde plein.
1: Ja, daar hebben we ook gezeten. Kun je eten, hè?
3: Ja, Gemma El
2: Fana.
1: Ja, voor de luisteraars, dat is een enorm plein. En dat staat vol met fornuisjes en oventjes waar ze maaltijden bereiden. En dan kun je dan lange tafels aanschuiven en eten. Hè? Dat is het.
3: Ja, van tevoren heb je dus die paden met die gekleurde koetsen in rijen.
1: Ja.
3: Nou
1: ja,
3: en dan kom je die waterdragers in schitterend rood, die roepen. En dan de slangenbezweerders met hun fluiten. Ja, dat is pas echt het Oosterse geluid, hè?
1: Ja.
3: Dat Fata Morgana gevoel.
1: Dan ben je echt
3: verwacht bijna de Aladdin zo uit de lamp springen.
1: Ja, ja, maar dat gebeurde net niet.
3: Nee.
1: Maar het is een enorme stad. En de moeite waard om te bezoeken, daar kan je eigenlijk niet overslaan.
2: Ja.
4: Ik heb hier een kaart van Marrakesh. En we bevinden nu op het Plas Jama El Fna. En dat is het meest centrale gedeelte van de stad. En op dit plein zijn allemaal stalletjes. Heel veel mensen die iets verkopen. Je hebt handlezers, vrouwen die henna beschilderen. En dat bevindt zich in het oude gedeelte van de stad. En dat zie je doordat de muur hier omheen loopt. En buiten de muur is het gedeelte dat door de Fransen werd gebouwd. Toen zij hier het bewind voerden. Ik slaap ook in het oude gedeelte van de stad. Hier in Sidi Ben Slimane, de wijk. En hier bij het oude gedeelte bevinden zich ook de souks. En dat zijn de markten van Marrakesh. En daar schijn je geweldig te kunnen shoppen.
1: Ja, als toerist valt er in Marrakesh veel te beleven. En kom je ook in de rest van Marokko wel aan je trekken. Maar als je het iets anders doet. Als je als reiziger het land doortrekt. Je daar ook ruim de tijd voor neemt. En de moeite neemt om de Marokkanen en hun cultuur te leren kennen. Dan wordt dat een heel ander verhaal. Een deel van dat verhaal hoorden we in het afgelopen uur van Ans Lunenburg. En haar partner Herman Willemsen. Reispartners in dit geval, maar ook in het dagelijks leven zijn ze een setje. Ook al leven ze dan nog steeds lekker apart. In het volgende uur volgen wij op de voet voor de rest van hun reis. Want op dit moment in het verhaal zijn ze eigenlijk alweer aan hun tocht naar het noorden begonnen. Wij gaan er even tussenuit met Marokkaanse muziek, die je op deze zender niet vaak hoort, maar die wel illustratief is voor de sfeer waar mijn gasten van vanavond zich vol overgave 3 maanden lang in hebben ondergedompeld. Tot straks, na het nieuws en de

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 11 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De centrumlinkse oppositie in Zweden lijkt af te stevenen op een overwinning. Volgens een eerste exitpoll van de publieke omroep krijgt het linkse blok bij de parlementsverkiezingen 51,3% van de stemmen. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. Er was al een nek-aan-nek-race verwacht tussen de twee blokken. De Poolse premier Tusk heeft aangekondigd dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval op Oekraïne werd vanmorgen vlakbij de grens met Polen de locomotief van een trein geraakt. Op een persconferentie zei Tusk dat hij de komende tijd veel Russische aanvallen op Oekraïne verwacht en dat niet kan worden uitgesloten dat ook Polen wordt geraakt. Bij een woning in Heerlen is vanavond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek. In Rotterdam is een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar de bestelling van een huurmoord via dark web. Welke rol ze daar mogelijk in heeft gespeeld is nog onduidelijk. RTL Nieuws meldt dat een Rotterdamse ondernemer het beoogde doelwit was. Er zou $1400 in bitcoins zijn betaald. De moord is nooit uitgevoerd. De mensen die aanboden die te plegen bleken oplichters te zijn. In de Eredivisie heeft PSV vanavond de koppositie overgenomen van AZ door met 4-1 te winnen van Sparta. Sven Meijland scoorde 3 keer. Feyenoord was veel te sterk voor PEC Zwolle en won met 7-0. Heerenveen Telstar eindigde vanmiddag in 0-0. FC Utrecht pakte de eerste zegen van het seizoen door met 2-1 te winnen van Excelsior. Het weer vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl. Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
4: De nacht sluipt aan in de Krimpenerwaard.
5: Dit is het moment. Met René van Broekhoven.
6: Ja, die zegt welkom terug in dit tweede uur van Het Moment. Met mijn gasten vanavond, Ans Lunenburg en Herman Willemsen. Die ons meenemen op hun half jaar durende tocht met een 40 jaar oude camper. Waarvan er 3 maanden zou worden doorgebracht in het land Marokko. Ja, vorige week zondagavond maakten we al nader kennis met dit reislustige koppel. Vanavond is de hele uitzending gewijd aan de talloze memorabele momenten die ze op deze reis zouden meemaken. We zijn in een rondrit door Marokko aangekomen bij de plaats Agadir. Die naam betekent muren of omheining. Het is een grote havenstad met een luchthaven, prachtige stranden en 500.000 inwoners. Een stad dus bijna even groot als Rotterdam bijvoorbeeld. Herman, jullie zijn in deze stad blijven hangen of maar gelijk doorgereden naar de volgende bestemming, Mirflet?
7: Ja, we zijn doorgereden van Marrakesh naar Sidi Ifni gereden. En dat is echt het zuiden. Toen hebben we Agadir even laten liggen, omdat we toch op de terugweg wat lang zouden komen.
6: Maar in Mirflet, daar zouden jullie een bijzondere ontmoeting hebben met een eigenaar van een camping, Nederlands sprekende eigenaar.
8: Ja. Ja, nou, vertel. Overdag naar het strandje geweest en nou, tegen de avond gewoon.
6: Maar die man sprak Nederlands, hoe komt dat zo?
8: Hij heeft heel lang in Utrecht of Rotterdam of.
7: Ja, Utrecht.
8: Ik weet het niet, heeft heel lang. Of daar woonde hij eigenlijk nog, maar hij was nu gepensioneerd en hij had al jaren.
6: Maar wel een Marokkaan.
8: Deze camping. Ja. Het is een Marokkaan. Ja, ja, ja. Nou ja, meestal als je aankomt, gewoon. Wil je mee eten? Ja, prima. Nou, dat was dus 's avonds 7 uur, kaars weer aangestoken, heel romantisch. En de tagine werd geserveerd. Op een gegeven moment komt hij er zelf bij zitten en toen kwamen de verhalen los. Ja, en toen bleek dat het strandje waar wij helemaal kapot van waren, wat wij fantastisch vonden, dat bleek een uitwijk van Mick Jagger en Keith Richards en Graham Nash, die hoofdzakelijk in Marrakesh verbleef.
1: Ja.
8: Want die anderen zaten vaak in Rabat. Ja, daar kun je mee. Maar het idee dat wat zij hebben gezien, het uitzicht, dat wij dat ook hebben gezien. Ja, dat vind ik wel het leuke van reizen.
1: Ja, Brian Jones, de eerste gitarist van de Stones, zou op deze plek het album The Pipes of Pan at Yuyuka maken. Een zinsbegoochelend stukje muziek van maar liefst 40 minuten lengte, dat je denk ik pas op waarde kunt schatten als je, net als zij in de jaren 60, helemaal van het padje af bent van de oorverdovende middelen, zeg maar. Nou ja, we laten er puur voor de sfeer even een klein stukje

0: Pipes of Pan, het Yuyuka was dat. Een opname die Brian Jones ooit maakte in het plaatsje Muirflat. Waar de Stones in die roemruchte jaren 60 heel wat tijd hebben doorgebracht. Een redelijk unieke opname die je op dit moment nergens meer zult tegenkomen, denk ik. Nou, u kunt thuis de hashpijp weer wegleggen, want er was in die late jaren 60 nog veel meer te doen op deze plek. Want ook Graham Nash, die ooit deel uitmaakte van de Hollies en later zou toetreden tot het trio Crosby, Stills, Nash, bracht hier een hele tijd door. We draaiden in het eerste uur al een stukje Marrakesh Express. We draaiden zo dadelijk nog een stukje van. Maar eerst, Hans, hoe is dat liedje nou eigenlijk ontstaan?
1: Hij zat ooit in de trein en die ging 13 km per uur van Casablanca naar Marrakesh. Natuurlijk bevolkt met reizende Berbers en Arabieren.
0: Dat is een boemeltje dan, hè?
1: Geiten en kippen.
0: Oh ja.
1: Nou, toen werd hij begroet met Hamdoula. Te midden van de blerende geiten en de tokkende kippen. Nou ja, Nash groette natuurlijk terug met Hamdoula.
0: Dat betekent?
1: Hij keek recht, Hamdoula, hallo, goedemorgen.
0: Oh ja.
1: Goedemiddag. En hij keek recht in een paar geitenogen. Hij wist niet goed wat hij ervan moest denken. En zo kwam hij op de titelsong.
0: Marrakesh Express.
1: Dit soort verhalen krijg je dan bij je tagine te horen. Dat vind ik wel... Daar word ik blij van.
0: Snap ik.
1: Wij worden er blij van.
0: Marrakesh Express, we draaien het eventjes.

0: America's Express was dat, een compositie van Graham Nash. Ja, hier met Stephen Stills en David Crosby zong, live nog wel tijdens het roemruchte Woodstock Festival. Dat werd gehouden van 15 tot 18 augustus in 1969. Ja, inmiddels dus bijna 60 jaar geleden. Het klonk iets anders dan de studioopname van dit nummer die we in het eerste uur draaiden, maar deze opname is wel van historische waarde. Graham Nash maakte het liedje in Marokko, op dezelfde plek waar Hans Lüneburg en Herman Willemsen zouden verblijven. En de verhalen over Graham Nash die de dorpelingen nog wisten op te halen, logen er niet om. Herman, na Mirflet zou die nog een klein stukje verder naar het zuiden trekken, tot aan het dorpje Sidi Ifni. Ja, vroeger was dit een Spaanse kolonie, maar ja, ook nu is het nog steeds de moeite van het bezoeken meer dan waard, toch?
1: Het is een prachtige plaats. Ja. En de gebouwen, geweldig met die Spaanse invloeden.
0: Is het een grote plaats of een dorp?
1: Het is een...
2: Klein stadje, denk ik.
1: Klein stadje.
0: Toch wel, ja. Ja.
2: En maar het gekke, soms kom je op plaats en dan heb je in één keer, hey, dit is het.
0: Ja.
2: Dit herken ik.
0: En dat was dat?
2: Ja, was dit. Dat gaf me een beetje ook echt...
0: Thuisgevoel.
2: Thuisgevoel. Dat kun je niet verklaren, maar...
0: Nou, ik denk dat ik het wel een beetje kan verklaren. Ik was een keer in Zuid-Afrika. Ik heb ook het nodige gereisd natuurlijk. En daar was ik bij het Krugerpark. En dan hoorde je in de verte daar leeuwen en tijgers brullen. En ik had opeens een heel idioot gevoel van, ik hoor hier thuis. Dat is raar. 15.000 kilometer van huis. En dan denk je, ik hoor hier gewoon. En ik neem aan dat je zoiets bedoelt.
2: Dat.
0: Dat je een soort oergevoel krijgt van hier kom ik vandaan of hier moet ik naartoe, ik weet het niet. Maar ik zou heel graag nog een keer naar Zuid-Afrika gaan.
2: Ik heb dat niet meer één plek, maar ik heb dat vaker.
1: En Sidi Ifni is ook een hele mooie plek om als het met de app, dat je dan langs de kust loopt. En dan kan je langs de rotsen lopen.
0: Ja.
1: En dan is dat zo mooi om te zien.
2: Moet je wel de tijd in de gaten houden.
1: Want water
0: komt vlot is, dan zit je.
2: Dan kom je ook echt niet meer terug.
0: Nee.
2: Maar dan die paarse, rood, bruin, die hoge rotsen die achter liggen. En de losliggende rots op het strand. Ja.
0: Sterke stroming neem ik aan, daar.
2: Ja.
1: Ja.
0: Je moet daar niet verloren raken.
2: Nee. Het was behoorlijk windrig, dus je hebt een hele ruwe zee. Ja, die combinatie. Ja, dat wil je nog meer.
1: Het is ook echt wel een surfplek.
0: Ja, dat snap ik.
1: Surfwinkels.
2: Ik surfte ook, hè?
1: Ja.
2: Een babyplankje.
0: Ja. Heb je het geprobeerd, ja?
2: Nee, helemaal niet. Ik ben natuurlijk een waterrat, hè?
0: Oh, je hebt gedaan?
2: Ja.
0: Dat
2: is gewoon een kindersurfding. Ah, maar daar was ik al heel blij mee. Dan liep ik de zee en dan liet ik mijn laatste golven lekker meeslepen het strand. Dat was ik al

0: Dat waren de Beach Boys, twee stukken in één. En dat draaide we in aansluiting op het vrolijk verhaal van Ans Lundeburg over haar surfavonturen aan de Atlantische kust vlak voor Marokko. Tijdens de trip die ze door het land maakte met haar partner Herman Willemsen. Ans speelde even voor Surfer Girl en daarna hoorden we Surfing Safari. En dat sloot weer aardig aan op hun avonturen langs de rand van de Sahara. Ans, ja, nu we het toch over water hebben. Jullie hebben in Marokko vast wel een keertje een hamam bezocht, denk ik.
1: Nou, die kennen we natuurlijk ook van Nederland. Daar gaan we regelmatig een hamambehandeling. Nou, en er stond een meisje, een Nederlands meisje. Ze zegt, nou, als je een leuke hamam, dan is hij hier dichtbij. Nou, oké, wij naartoe gewandeld, bloedheet. En komen eraan. Ja, we zouden eigenlijk af willen spreken voor een dag daarna, maar we konden ook meteen terecht. Ja, maar oké, we hebben geen handdoek of niks bij. Is geen probleem, hebben we. Nou, daar de heren, daar de vrouwen.
0: Dat wel.
1: Nou, dan denk ik, oké, kleding uit. Ja, ik doe alles uit. Ik kwam erachter dat de slip aan moest houden. Maar oké, geen enkel probleem. Er zitten daar een paar vrouwen binnen. Waar moet ik hier gaan liggen? Ja, op de grond. Oké, dan komt ze met een grote bak water, een schepje. Denk je, moet ik het nou zelf gaan doen? Of was hier de bedoeling? Oké.
0: Maar ook op de grond, koud op de grond?
1: Nee, het was wel warm.
0: Nee, maar
1: het knijt te hard.
0: Niet op een matrasje of zo? Of
1: dat is allemaal glad, hè? Je bent wel ouder.
0: Ja.
1: Als je zit, kom je ook niet meer omhoog natuurlijk. Nee.
2: Gewoon op de tegeltjes.
1: Gewoon op de tegels. En er zat in de hoek zaten ook nog een paar vrouwen. Maar die zitten op hun gemak zichzelf in te zeepen en te wassen. En ik denk, ja, dat ga ik dan ook maar doen. Op een gegeven moment komt ze weer terug. Nou ja, begon ze mij in te zeepen. Op een gegeven moment een soort modderbepakking. Nou, dan word je dan ook nog even een kwartiertje. Dan moet je dat kwartiertje daar ook nog zitten. En op een gegeven moment komt ze eraan. En dan gaat ze je verder schrubben. Nou.
0: Dat is dan ook schrubben, hè?
1: Maar dat is dan ook echt schrubben. Maar het was ook wel te zien.
0: Zat er nog uit, toch?
1: Ik douche toch elke dag, maar waar komt dit dan vandaan? Dat ik het zwart.
0: Eigenlijk is dat de manier waarop het zou moeten, maar liever niet, hè?
1: Ja, dan denk je, hoe viezerikken zijn we eigenlijk een Europeaan? Wij denken ons eigen douchen en wassen, maar dat is het helemaal.
0: Nee,
1: daar word je echt gewassen. En daarna een heerlijke massage.
0: Oh ja, dat ook.
1: Ja, zeker.
3: Ja. Oh ja, heerlijk.
1: Ja, voor jou was het een andere ervaring.
3: Ik was een vrij slank persoontje die mij masseerde.
0: Ja.
3: Nou, de voeten en de knieën achter in de rug en de armen naar achteren trekken. Ja. En,
0: Spartaans.
3: Echte Spartaanse manier.
0: Maar het helpt wel, hè?
3: Het helpt wel, zeer zeker.
0: Ik heb heel lang massageles gehad, dus ik weet wat er moet gebeuren. Maar het is maar zelden dat je ergens een goede massage krijgt, waar je ook echt wat aan hebt.
1: Hmm.
0: En dat is eigenlijk in dat soort landen. Ik heb het in het Verre Oosten ook, Singapore en zo. Dat is pas echt masseren. Maar er zijn de mensen ook veel aanrakeriger sowieso. Hè? Het is een heel andere cultuur dan wat wij.

0: If I said you have a beautiful body, would you hold it against me? Het country duo The Bellamy Brothers zouden er in 1979 een flinke hit mee scoren. In Engeland werd het op zeker moment zelfs uitgeroepen tot het lied van het jaar. Ja, het is in ieder geval een liedje met een van de langste titels ooit. We draaiden het in aansluiting op de hammam-ervaringen van Hans Lunenburg en Herman Willemsen tijdens hun trektocht met een oude camper door Marokko. En daarover vertellen ze vanavond. Herman, jullie trokken verder op die tocht omhoog langs de westkust van Marokko. En ja, daar zou opnieuw een beroemde naam uit de muziekwereld vallen.
1: Jimi Hendrix.
2: Dat was een bar.
1: Ja, Jimi Hendrix bar. Toen we daar aankwamen in Diabat, hij was wel gesloten vanwege wateroverlast. Want ze hadden ontzettend veel regen gehad.
0: Maar waarom heette die bar zo?
1: Omdat Jimi Hendrix daar in 1969 is geweest.
0: Oh, tijd terug.
1: Ja, 1969.
2: Ja. Hij overnachtte in...
1: Essaouira.
2: Ja.
1: Daar overnachtte hij. Maar hij vond het debat, dat stukje, vond hij wel heel mooi.
0: Ja, ja.
1: De mythe gaat ook dat hij het eiland probeerde te kopen wat daar voor de kust net lag.
0: Oh.
1: Want daar wilde hij eigenlijk één groot... Een soort muzikale commune van maken.
0: Ja, ja. Kon in ieder geval herrie maken op de gitaar. Dat stoor je niemand, hè?
1: Ja.
0: Hij heeft daar het stuk Castle Made of Sand gemaakt. Maar daar zijn de meningen op verschillend of dat daar is gebeurd, hè?
2: Ja, dat is de mythe die daar rondgaat. Maar dat klopt gewoon niet. Want hij heeft dat nummer 2 jaar daarvoor uitgebracht.
0: Ja.
2: En dat de Castle of the Sand... vernoemd zijn nadat hij daar de...
0: Hij heeft een kasteel bezocht daar, hè?
2: Weet dat nou? Paleis van de Sultan.
0: Ah ja.
2: En dan zag verdwijnen... Maar dat kan het nooit geweest zijn, want volgens zijn de broer van Jimi Hendrix en de producer is het verhaal dat hij meer worstelde met in zijn jeugd de scheiding van zijn ouders.
0: Oh ja.
2: En zijn oma was van de stamde af van de Cherokee en dat hij zijn dromen een beetje in duigen zag vallen eigenlijk. Maar dat...
0: Zandkastelen zijn in dat liedje eigenlijk een
2: beetje... Maar de Marokkanen er trots op.
0: Ja, ja, uiteraard. En zo komen de verhalen in de wereld, hè. Die moet je koesteren natuurlijk.
2: Ja, zeker.
0: Zandkastelen zijn in het liedje eigenlijk een metafoor... voor de tijdelijkheid van het leven, heb ik begrepen.
3: Dit is het moment met René van Broekhoven.
0: Ja, en die herinnert zich opeens een interview... dat hij voor Maandblad Music Maker ooit maakte... met de recording engineer die bij de opname van Castles Made of Sand... want zo heet het liedje eigenlijk voluit, betrokken was.
4: One of the things I think is also key to this track is Jimmy's... wonderful sense of lyrics. I mean, they're beautiful.
5: Against the door he leans and starts a scene, and his tears fall and burn a garden green.
4: I mean, this is an imagination gone wild, and I've always loved the pictures he paints with his lyrics.
5: Eventually.
4: And one can hear the paper
5: turning. A little Indian brave who, before he was 10, played war games in the woods with his Indian friends. And he built a dream that when he grew up, he wouldn't be a fearless warrior, Indian chief.
4: I like the reference to the Indian chief because obviously Jimmy had Indian blood. He had the Cherokee Indian blood in him, and the continuous reference to that. And in fact, if you listen to the track carefully, there's a little bit of that gong, gigong, gigong, gigong with the drums.
5: And so castles made of sand melts into the sea.
4: Well, let's hear Castles Made of Sand.

0: het einde van het jaar. En jullie zouden kerstmis vieren in Essaouira. Hoe was dat in de hitte in een islamitische omgeving? Een beetje apart, denk ik toch wel.
1: De hitte, dat viel wel mee.
0: Oh, dat viel toch mee.
1: Overdag was het 18 graden. Nee, dat was... Maar oké, prima, hè, voor de wintermaanden. Ja, ja. We zitten wel in december.
0: Ja. Maar kerst, daar doen moslims niet aan, hè?
1: Nee, maar het verbaast ons wel dat we in de supermarkt op een gegeven moment een hele afdeling met kerstbomen, kerstverlichting.
0: Dat dan weer wel.
1: En wij natuurlijk gelijk aanvallen, dus we hadden niks bij ons.
0: Nee.
1: Nou, gezellig lampje gekocht en kerstmutsen. En die stonden dan in de camper.
2: Ja.
1: Of het dashboard.
2: Ja.
1: En die staan er nog en die reizen gewoon de komende jaren.
0: Als een soort mascotte eigenlijk.
1: Ja, ja.
0: Maar
1: ja,
0: het is heel vreemd dat je toch in een totaal andere ambiance dan kerstmis viert dan dat je normaal doet natuurlijk, hè?
2: Ja, we zijn daar ook uit eten geweest. Daar hebben we dan in de Xu een restaurant, hotel. En,
1: open lucht.
2: Want de binnenplaats is gewoon open. Je kijkt van de begaande grond, kan je gewoon helemaal omhoog kijken.
0: Ja, ja.
2: Gelukkig viel het weer mee en ze hadden overal de grasverwarmer staan.
0: Ja.
2: Dus het was goed vertoeven. En het eten was voortreffelijk.
1: Ja, een soort diner d'ensemble. Er was ook een optreden en dat was fantastisch. Drie gitaristen, dus de Guembra-spelers. Het geluid waar Jimi Hendrix dus ook door geïnspireerd is. En daarna kwam deze invloeden ook in Europees.
0: Ja, dat is die Yuzuka-invloeden.
2: Ja, de Gnawa-cassettes.
0: Ja. Ja.
1: Dus het was een hele verrassende avond. En kerstverlichting ook.
0: Ja, er was ruimte voor kerstmis.
1: Ja, dus de combinatie, het Oosterse en de Europese sferen, dat liep in één.
0: Maar ook wel, want we besteden hier ook aandacht aan de Ramadan, niet waar. Dus dat is eigenlijk hetzelfde.
1: Ja.
0: Het komt langzamerhand een beetje naar elkaar toe, hoop.

0: some things will never change.
1: Ja, dat was een voorbeeld van de Gwembri Gnawa-muziek die in Marokko al heel lang populair is. En dat we voor deze plaat al vaststelden dat de cultuur van de islam en die van het christendom langzaam maar zeker naar elkaar toe groeien, is er in deze opname ook sprake van een soort samensmelting van muzieksoorten. De instrumentatie kwam van een luidachtig snaarinstrument dat we Gwembri noemen. De teksten en de zang waren van Tupac. Wat al met al een heel interessante fusion van muziekstijlen oplevert. Hans, nadat jullie de kerst hadden doorgebracht in Essaouira, of Essaouira, hoe je dat ook uitspreekt, zouden jullie oud en nieuw vieren in het plaatsje Asila. Hoe was dat? Dat dorp staat bekend als een toch wel heel artistieke plek. Klopte dat ook?
2: Ja, daar hadden we veel van verwacht. Tijdens dat we daar naartoe reden, hadden we ontdekt van oké, de top 2000, dan laten we die aanzetten. Dat was ook wel een heerlijke rit. De Nederlandse discjockeys te horen en de muziek.
1: Toch even een ander thuisgevoel.
2: Ja, dus en dan gaan we lekker in Asila en dan gaan we daar de top 2000 afluisteren. Nou,

0: ijs. Ja, we hebben gewoon... Alcohol krijg je dus ook niet in,
1: nee,
0: in Marokko.
1: Dat is moeilijk, nee.
0: Er is aan te komen in grote supermarkten, maar daar waren we... Nee, wij hielden het gewoon bij de Berberwisseling.
1: Nou ja, moslims drinken niet. Nou ja,
0: nee. Ja, je hebt Europeanen die gewoon bij elk etentje toch een fles wijn meenemen als ze uit eten gaan. Maar ik vind, nee, ik vind, je bent daar en pas je aan. Ja, ik pas me aan. Ik hoef niet per se alcohol vanuit mijn eigen...
1: Maar vind je dan helemaal niks aan dat, de wisseling van het jaar? Wordt dat gewoon maar zoals gewoon...
0: Nee, dat hadden we wel verwacht. Kerstmis hadden we even... Dat kunnen wij nog, hoe noem je dat?
1: Snappen.
0: Ja. Maar oud opnieuw? Nee.
2: Nee, dat gaat gewoon door.
1: Dat vinden ze niks bijzonders eigenlijk.
0: Nee.
1: Gaat gewoon van 31 december naar 1 januari klaar. Ja.
0: Nee. En dat verbaast me wel.
1: Heb je het erover gehad met die mensen? Gevraagd hoe dat dan precies zat of dat niet?
2: In El Silla hebben we ook meegemaakt dus dat we iemand troffen. Een man en een vrouw. En die hadden het ook over de overstromingen die daarvoor waren. In Safi.
1: Ja.
2: Waar ook mensen zijn omgekomen. En die zegt van, maar het volk neemt het ook gewoon zo. Dan, als het gebeurt, dan is dat gewoon zo. En draagkracht, gewoon, we gaan weer verder.
0: Ja, maar dat bedoelden ze dus ook met oud opnieuw.
2: Ja.
0: Waarom zouden we dat vieren?
1: Dat is eigenlijk gewoon...
0: Vandaag is dit en morgen zou dan een nieuw jaar zijn.
1: Nieuwjaar klaar eigenlijk.
2: Ja.
0: Ja.
2: Het gaat gewoon door, hè?
0: Ja, het gaat gewoon door. Dus ze vinden het raar als je oud opnieuw gaat vieren.

0: Hebben jullie nou een ander beeld gekregen van de Marokkanen dan dat je daarvoor heen ging, of dat niet?
1: Ik zeer zeker. Ik ben met stomheid geslagen over de gastvrijheid. Mensen die niks hebben, ze delen het toch. Mm-hmm. En dat is gewoon ongelooflijk. En behulpzaam.
0: Ja, omdat wij hebben in vooral in de grote steden natuurlijk nog wel eens last van Marokkaanse jongeren. Hè, laten we wel wezen. En dat is heel vervelend. Maar als je dat verhaal daar vertelt, dat heb ik gedaan toen, dan zeggen ze, ja, maar dat zijn de refijnen en die mogen jullie houden.
1: Ja, dat klopt. Dat hebben wij ook al gehoord.
2: Dat hebben wij ook gehoord. Ja. Zelfs de bevolking mag die Marokkaantjes met hun geld en hun tasjes en hun merkkleding, zijn daar ook niet welkom.
0: Hebben ze niks mee?
2: Nee, hebben ze niks mee. Nee. Absoluut niet.
3: Na het stappen broodje shawarma eten. En waarom als man om een uur of drie een shawarmazaak binnenstappen? Waarom veranderen ze dan in randdebielen? We kwamen die zaak binnen en het was... Hassan! We zijn er weer! Ah, doof een broodje! Broodje! Ja, broodje! Hey, baby! Oeh, ha! Shawarma! Hassan! We gaan hier zitten! We zitten hier al! Ja! En snel, hè, want ik heb honger! Appie, heb je al broodje besteld? Nee? Wacht, ik bestel. Hassan! Hij wil ook een broodje! Hij wil ook een broodje! Broodje! Hij ook broodje!
0: De Nederlands-Marokkaanse cabaretier Najib Amali was dat. Ja, die weet Nederlanders in hun vooringenomenheid ten opzichte van Marokkanen vaak aardig een spiegel voor te houden. Herman, dan zit jullie reis door Marokko er bijna op. Jullie zijn weer terug in de havenstad Tanger. Ging dat deze keer met minder problemen dan de vorige keer?
1: Nou, dat was... De overtocht duurde lang.
2: 4 uur.
1: We waren om 4 uur dus 's middags in de haven. Dus om 4 uur 's morgens konden we onze hoofd te rusten leggen aan de Spaanse kant.
0: Goeiedag.
1: Het was heel druk vanwege dat de Afrika Cup was afgelopen.
0: Ah, die had Marokko dus gewonnen natuurlijk.
1: Ja. Al de Marokkanen terug naar Europa.
0: Ja, op die
1: dus
0: manier.
1: Het was gewoon bom en bom vol.
0: Hoe lang duurt die overtocht normaal?
1: Over 1,5 uur.
0: Maar nu?

0: Ja, nou, zeg maar van 's middags 4 uur tot 's nachts 4 uur.
1: Ja, ja. Ja, de overtocht op zich niet, is 1,5 uur. Ja, dan ga je van die boot af.
2: Goed, dan komen jullie in Spanje aan. En eigenlijk zouden jullie aanvankelijk gewoon terugrijden door Spanje. Dezelfde weg, zeg maar. Maar op een gegeven moment dachten jullie ineens, nou, we gaan het anders doen.
1: Ja, dezelfde route terugrijden. Oh, ik heb er geen zin in, niet. Nou, oké, maar links ligt Portugal. De weersvoorspellingen zijn oké. Laten we dat doen.
2: Ja, dan rijden door de Algarve en dan kom je in Albufeira terecht. En daar werd jij door allerlei herinneringen overvallen?
1: Daar was ik veel in mijn jeugd. Vooral na het ongeluk van Reggie. Nou ja, dat is in het andere uur al verteld.
2: Dat hebben we vorige week gehoord, ja.
1: Ja, toen hij aan het revalideren thuis was, ben ik daar met vriendinnen. Want één vriendin van mij woonde daar al bij haar zus. Dus hebben we leuke tijden gehad. Later hebben we vaak campers gehuurd. In die tijd dat ik met mijn man Reggie, met mijn oudste zoon, daar ook enkele jaren hebben vertoefd. Maar het allerbelangrijkste vond ik dat ik daar nu zat en op zo'n muurtje en uitkijk over de zee van oké. Ik ben al bijna 70. Ik mag wel trots op mezelf zijn. Ik sta hier met alles wat er gebeurd is. De leuke dingen, de minder leuke dingen. Ja.
2: Je bent er nog.
1: Ik ben er nog. Ik heb het gered. Ja, ik ben gewoon trots op mezelf.
2: Nou, dat mag ook. Dat. Bij het plaatsje Silves zouden jullie worden geconfronteerd met de nogal hevige overstroming die daar gaande waren. Wat zagen jullie?
0: Toen wij doorreden, zeg maar, naar de andere plek, kregen we later te horen dat alles daar is blank gestaan, want vanwege de hevige regenval en de overstromingen.
1: Ja, we hebben wel een stukje meegekregen, dat rivier,
0: tot aan de brug had hij al het hout meegenomen, dus ze waren allemaal het hout wat voor de brug lag, waren ze allemaal aan het verwijderen, want anders zou de Romeinse brug bezwijken, die ze net aan het opknappen waren.
2: Ja, ja. Dan in het eeuwenoude dorpje Loets, daar zagen jullie in het zuiden van Portugal, de nieuwe versie van een dorp dat in 2000 geheel was verplaatst en afgebroken vanwege de bouw van een dam. Dat doet mij een beetje denken aan de voorgenomen afbraak van het dorp Moerdijk hier in Nederland. Heb je nou een beeld van hoe die bewoners zich in dat nieuwe dorp daar voelden? Vonden ze het allemaal oké in zo'n heel nieuw dorp, of was het juist niet het geval?
1: Nee, dat was echt niet het geval. Voordat we door de geschiedenis van het dorp meekregen, hadden we een hele indrukwekkende film gezien in het museum die ze daar hebben gebouwd. En daarna loop je naar het water, dat is dus de weg.
0: En die zie je zo verdwijnen in het water.
1: In het water.
0: De weg. En waar? Je weet dat daar onder het dorp heeft gestaan.
2: Het is voorbij.
1: Voordat ze gedwongen moesten verhuizen, werden de huizen afgebroken, de bomen omgezaard, alles, ja, een soort vernieling zelfs.
2: Hebben die mensen daar nog een herinnering aan, dat dorp? Praten ze het over of dat
1: niet? Ja, ze dragen het in stilte, maar het is

0: Home Village Disparu was dat. Een weemoedig liedje over een verdwenen dorp, gezongen door de uit Nairobi afkomstige zanger Faraji Napa. Ja, en op zeker moment zouden jullie Portugal verlaten en in Caladas de Reis zou jij, Hans, uitstappen om maar weer eens wat te gaan lopen. Hoe kwam dat nou zo?
1: Ja, ik zag de markering van de pelgrim van de Camino. Ik zeg, hé, Herman, kijk eens. Dit is de Portugese route, weet je wat? Ik heb een rugzak bij me. Ik ga lekker lopen. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En ik zeg, jij bent de bezemwagen. Dit is de route, pik me maar op daar. Ja. Nou ja, 's morgens heb ik een lekkere zon scheen, heerlijke temperatuur. Ja, soms zeg ik, durf je dat in je eentje? Ja, ik heb er geen last van.
0: Hoe lang heb je daar gelopen?
1: Dat waren 3 dagen. Is kort, maar gewoon dat gevoel van de Camino. De kenmerken van de pijlen die je weer moet volgen. Dat is niks zo ontspannend als zo'n route lopen.
0: Nou, daarover sprekende, de Santiago de Compostela, voor jou geen onbekende. Ja? Je had die pelgrimstocht al eerder gelopen. Een wandeling van 2400 kilometer die jou 4,5 maand zou kosten in het verleden. De eerste keer alleen in 2009, vertelde je vorige week al. De tweede keer met je zoon Marlon, die ooit ook de gast was in dit moment. Ook hem hoorden we vorige week. Waarom liep jij die toch de eerste keer, Hans?
1: De eerste keer was dat ik mijn man verloor naar een hartstilstand. En niet alleen mijn man verloor, maar na een jaar ook mijn bedrijf waar wij samen, 33 jaar dat wij samen waren voor gewerkt hadden.
0: Je was alles kwijt?
1: Ik was alles kwijt. Ik had die van, nou ja, ik ga rugzak en wandelschoenen kijken of ik met nog minder, hoe ver ik daarmee kan komen. Nou ja, dat is gewoon de beste zet die ik heb kunnen doen.
0: Maar je hebt nog een keer gelopen met je zoon, hè, met Marlon. Hoe komt dat?
1: De eerste keer dat ik ging lopen, was het voor hem te lastig om mee te gaan. En er was ook een reden om te gaan lopen. Om hem alleen achter te laten. En hij was toen rond 25. Om elkaar los te laten.
0: Wat was Marlon's probleem?
1: Psychisch.
0: Die had ook erg behoefte aan rust. In zijn hoofd dan, ja, in dit geval.
1: Dus heb ik gezegd, nou, ooit zullen we samen gaan. Nou, op een gegeven moment was het was 2022. Toen heb ik hem een bericht gestuurd. Denk er eens even over na, zullen we samen die toch gaan doen? Nou, daar was hij eigenlijk best wel vrij snel over uit. Hij werd enthousiast, mede tickets besteld. Prima, hij had er zin in. Nou, hij ging buiten gewoon goed. Hij voelde zich goed, ging lekker. De opstart was een beetje lastig voor hem.
0: Ja.
1: En ik had niet het gevoel dat ik hem elke morgen wakker moest maken. Ik denk, het is mijn tocht, maar het is ook jouw tocht. Nou, daar hebben we een behoorlijk gesprek over gehad. De eerste ochtend na het gesprek. We hebben zo'n mooie ochtend gehad.
0: Was de lucht ook geklaard? Was het ook duidelijk over een weer?
1: Ja, het was duidelijk.
0: Ja. En als je daar nou op terugkijkt, hè, op die tocht met hem, wat heeft dat met jullie beiden gedaan, met jullie relatie?
1: Ja, kun je nagaan dat je 100 kilometers aan pad voor je hebt. Beiden hadden we een rugzak, maar die van Mallen zat natuurlijk meer dan alleen kleding. Hè. Hij droeg ook de zwaarte van zijn psychische klachten met zich mee.
0: Ja, jullie hadden letterlijk en figuurlijk een rugzak.
1: Ja, beide. Maar dat is natuurlijk, de Camino is iets speciaals. Je kunt de heuvel niet platter maken. Je kunt alleen maar besluiten om langzamer te lopen. We leerden daardoor ook stilstaan. Dat stilstaan ook vooruitgang is.
2: Moeder, kijk nog eens goed

markt. Als u gaat, wacht dan even. Ik wil u in mijn armen nemen. Als eerste van u afgedreven, nu dicht bij.

0: Nou, op een gegeven moment zouden jullie door Frankrijk trekken, het laatste traject. Daar zouden jullie nog één bijzondere ervaring hebben. Het bezoek aan het dorpje Oradour-sur-Glane. Daar zijn door de nazi's in 1944 in 3 uur tijd, dat was in de Tweede Wereldoorlog dus, 642 dorpelingen vermoord. Mannen werden in graanschuren gefusilleerd. De vrouwen en kinderen in de grote kerk bijeengedreven, waarna die werd opgeblazen. Ja, het zou de grootste massaslachting zijn in Frankrijk. Als je nu naar de spanning in de wereld kijkt, moet dat toch wel een beetje beklemmende ervaring geven als je daar dan in zo'n dorp arriveert.
1: Ik heb het boek gelezen, iets van 6 jaar geleden. Daar heb ik gezegd van, goh, als we ooit in de buurt zijn, dan wil ik zeker het dorpje zien. Ja, en op een gegeven moment kwam ik erachter van, hé, maar we zijn nu in de buurt, dus op deze route. En dan sta je daar in dat dorp, heel indrukwekkend. En vooral als je in die kerk staat, de muren staan er nog, je kijkt zo naar de open lucht.
0: Ja, de kerk die ze hebben opgeblazen, hè?
1: Ja, waar de vrouwen zijn verbrand. Eerste standje was de bedoeling dat ze vergast zouden worden. Totdat die lukte zijn de brandende bommen binnengegooid. En het voelt of je ze gewoon hoort schreeuwen daar. Ja, heel indrukwekkend.
0: Extreme vorm van barbarij eigenlijk, hè, als je het goed beschouwt. Vreselijk.
1: Ja, en gek, hè?
0: En leren we ervan? Ja, de grote vraag.
1: Nee, want om ons heen staat de wereld nog in brand. Ja.
2: In the heart of France, the ruins of Oradour-sur-Glane stand as a somber testament to the tragedies of World War II. But beyond the physical devastation lies an even more haunting presence. The Phantom Choir. Witnesses report hearing eerie hymns resonating through the crumbling streets, believed to be the voices of those who perished in the 1944 massacre. Visitors speak of ghostly whispers and translucent apparitions, as if the spirits linger to relive their despair. Each lingering note and spectral sighting challenges the boundary between this world and the hereafter, leaving Oradour-sur-Glane eternally cloaked in mystery, contemplating whether these echoes are cries for remembrance or unresolved souls trapped in their sorrow.
3: Robert Ebras, le 10 juin 1944, vous étiez dans cette grange?
4: Oui, monsieur. J'étais dans cette grange.
3: Comment vous en êtes-vous échappé?
4: C'est la destinée qui m'a fait échapper, c'est tout.
0: Aldus Robert Ebras, geboren in 1925, werd hij in 1944 als een van de weinige inwoners van het uitgemoorde en platgebrande Franse dorp Oradour-sur-Glane te ontsnappen. Als ze hem 30 jaar later vragen waar hij het aan te danken heeft, dan zegt hij dat dit het lot was, anders niet. En daarvoor hoorden we een verslag van latere bezoekers aan de ruïnes van het dorp, die daar menen onverklaarbare verschijningen te hebben gezien. Zijn dit wellicht de ronddolende zielen van de slachtoffers? We weten het niet. Het zijn allemaal verhalen. En ja, daarom draait het in het moment.
5: Opa, heb jij veel meegemaakt in je leven?
6: Ja, best wel, schat.
5: Wil je daar eens wat over vertellen?
6: Nou, daar moet ik eens over denken, hoor. Er is zoveel gebeurd, hè.
5: Ja, maar wat was nou het mooiste moment in je leven? Dat weet je toch nog wel?
6: Dat heb ik nou juist op de radio verteld. Maar ja, dat was 's avonds heel laat, hè. En toen sliep jij natuurlijk al. Maar wacht, ik weet nog wel wat. Heel lang geleden, zelfs papa en mama waren nog klein. We waren met z'n allen onderweg met de auto al heel lang.
0: Kinderen zijn gek op verhalen, vooral als ze bijzonder zijn. Wij verzamelen ze voor het moment. Het radioprogramma voor ver na kinderbedtijd.

0: Ja, een vrolijk klinkend deuntje was dat. Het lijkt te conflicteren met het voorgaande fragment, maar dat lijkt maar zo. My Dad is a War Criminal heette dit huppeliedje en het werd gezongen door de Armeense zanger Tata Simonian. Het zou in 2008 worden genomineerd voor de King of Pop in Moskou nog wel. Ik bedoel maar. De term oorlogsmisdadiger horen we tegenwoordig vaak. Of het nu mensen als Netanyahu, Trump of Poetin betreft. De laatste werd door toenmalig president Joe Biden als zodanig weggezet. RTL-correspondent Olaf Koens, die jarenlang vanuit Rusland verslag deed, zei daar het volgende over.
1: Ja, ik vind het altijd wel leuk als politici een beetje off-script gaan en zeggen wat ze daadwerkelijk denken. Het zal natuurlijk in Rusland totaal anders worden geïnterpreteerd, maar ik weet niet of Biden daar heel veel rekening mee moet houden. We zagen precies hetzelfde vorige week, toen noemde Biden Poetin een oorlogsmisdadiger.
2: Ja.
1: En daar was ook heel veel gedoe over. Kan dat wel? Is dat wel de bedoeling? We moeten nog met die man onderhandelen. Ja, het is wel zo. Ja. Het is een oorlogsmisdadiger. En je kan natuurlijk zeggen van dat we moeten een kanaal open houden en zo. Aan de andere kant, ja, de Russen waarderen het ook weer wanneer je eerlijk bent.
0: Nou ja, de term war criminal is dus van alle tijden. Het hangt er maar net vanaf van welke kant je het bekijkt. Wat de ene partij als een held beschouwt, ziet de andere als een terrorist. Anson Herman, terug even naar jullie trektocht. Want daar draaide het de afgelopen twee uur tenslotte om. Op zeker moment parkeerden jullie die oude camper thuis weer voor de deur. Hoe voelde dat?
3: Dat is heel dubbel. De hectiek, je agenda loopt weer langzaam vol met afspraken. Normaal dan stap je in die camper en elke avond stap je ergens anders uit met ander uitzicht. En in één keer heb je weer die muur om je heen. Maar oké, je verlangt natuurlijk ook heel erg naar je kinderen en kleinkinderen.
0: Ja. Ja,
3: want hoe vaak hebben ze al niet gezegd van oma, hoeveel nachten moet ik nog slapen?
0: Ach.
3: Dus, ja. En dat was ook het eerste weekend. Stonden de koffertjes natuurlijk klaar en er was logeerpartijtjes.
0: Ja.
3: Dus, ja, dat.
4: Ja, mijn dochter was ook heel erg blij dat ik weer thuis was.
0: Ja.
4: Want die woonde dus weer bij mij. En dan, ja, die is toch een half jaar alleen thuis geweest. En ze was toch wel heel erg blij om mij weer te zien.
0: En nu zijn jullie intussen maanden alweer thuis. Hoe is het nu? Hoe kijk je op die reis terug?
4: Ja, geweldig.
3: Fantastisch.
4: Dat we die hebben ondernomen.
3: Ja.
4: Ook de rust te vinden in die mediterrane gebieden. Dat is, dat komt morgen wel. Maar zodra dat je zeg maar weer Frankrijk nadert en Nederland, dan is het snel. Even dit, even dat.
0: Ja,
3: we gaan sowieso volgend jaar terug.
0: Ja, om naar uit te kijken. Nou, het zit erop. Jullie 6 maanden durende reis naar Marokko, waarvan je de 3 in het land zelf zou doorbrengen. Dank voor jullie prachtige verhalen. Al liefst 2 uitzendingen hebben we aan jullie gewijd. Dus als jullie straks op straat door handtekeningenjagers worden belaagd, dan weet je hoe dat komt. Wereldberoemd in Brabant, zullen we zeggen. Een goede reis straks terug naar huis. En ik zeg goeienacht tegen de luisteraars, vooral voor de mensen die nog moeten werken. En wie er op de rand van zijn bed zit, of er misschien zelfs al in ligt. Welterusten en tot volgende week van 10 tot middernacht. Dag.
4: Shukran.
5: De nacht sluipt aan in de krimpende waard. Iedere zondagavond van 10 tot middernacht presenteert RTV Krimpende Waard, een programma waarin René van Broekhoven een speciale gast ontvangt.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel. En... U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen zijn een nek-aan-nek race tussen het linkse en het rechtse blok. Met zo'n 80% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. De verschuivingen zijn niet groot. De sociaaldemocraten en de rechtspopulisten verliezen een paar procent, terwijl andere partijen in Zweden licht winnen. Bij een woning in Heerlen is vanavond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd geraakt. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek. De forensische opsporing en een explosieve verkenner zijn daarbij ingezet. Er is nog niemand aangehouden voor het incident. De politie roept mensen die iets hebben gezien of die camerabeelden hebben op om zich te melden. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. In de Eredivisie heeft PSV de koppositie overgenomen van AZ. De Eindhovenaren wonnen de afgelopen avond met 4-1 van Sparta. Sven Meinand scoorde 3 keer. PSV en AZ hebben nu beide 16 punten, maar PSV heeft een beter doelsaldo. Feyenoord boekte vanavond een monsterzege door uit met 7-0 te winnen van PEC Zwolle. Vanmiddag werd bij Heerenveen Telstar niet gescoord, het bleef 0-0. En FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui, lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Overdag zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui en het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton. Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
4: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info. Feest in Lekkerkerk.
1: Dag luisteraars, op de data 25 en 26 september wordt de feestweek Lekkerkerk georganiseerd. Optredens worden verwacht van onder andere Frans Duits, Sven Versteeg, Django Wagner, Dries Roelvink en nog veel meer andere leuke artiesten. Het vindt allemaal plaats op de ijsbaan in Lekkerkerk 25 en 26 september.

girl. And you, my brown-eyed girl. And whatever happened,

0: regio-info.
1: Het gemeentehuis is op bepaalde tijden gesloten. Vanwege een personeelsbijeenkomst is het gemeentehuis van de gemeente Krimperwaard op 15 september vanaf 3:30 middags gesloten. Vanaf dat moment is men ook niet telefonisch bereikbaar. En op 17 september is het gemeentehuis de hele dag gesloten. Die dag is men wel bereikbaar via telefoon, e-mail en WhatsApp. Heb je wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

info. Er wordt weer geoogst in de Krimperwaard. De Cranberry Company gaat weer cranberries oogsten. En wel op 18 hectare veengrond in de Krimperwaard. En dat gebeurt allemaal op 26 en 27 september aanstaande, 's middags van 1 tot 5 uur. Wilt u ook een middagje komen helpen? Meld u zelf dan aan via www.thecranberrycompany.nl.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartolomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartolomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen zijn een nek-aan-nek-race tussen het linkse en het rechtse blok. Met ruim 80% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. De verschuivingen zijn niet groot. De sociaaldemocraten en de rechtspopulisten verliezen een paar procent, terwijl andere partijen in Zweden licht winnen. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Wallonië zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman, een veroordeelde pedofiel, is misbruikt. De buurman raakte ernstig gewond en wordt in een kunstmatig coma gehouden. De dader, die al vaker voor mishandeling was veroordeeld, kreeg een celstraf van 17 jaar, wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Overdag zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hey Jan, wakker worden.
4: Hè, wat?
3: Is je auto nu al klaar?
4: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
3: Oké.
4: Kijk op smitsauto.nl.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de provinciale weg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.

0: regio-info.
1: Een orgelconcert in Oudekerk aan de IJssel. Op zaterdag 19 september zal Gert van Hoef uit Barneveld een concert geven op het historische kamorgel van de Dorpskerk in Oudekerk aan de IJssel. De aanvang is 's avonds om 8 uur, de toegang is gratis, er is wel een collecte. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Info. Een expositie in Lekkerkerk. Fotografe Liede Houkers die exposeert op dit moment haar straatfotografie in de bibliotheek van Lekkerkerk. De zwart-wit foto's zijn te zien tot eind november. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Regio-info. Blues in Lekkerkerk. Op zondag 20 september speelt Blues & More Collective in de muziekzaal van Ambitia in Lekkerkerk. Verwacht rauwe gitaren, sterke zang en blues die je voelt. Het wordt weer een hele gezellige middag. De zaal is open om 2:30 en de intree is €7,50.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk wie de Zweedse verkiezingen heeft gewonnen. Met zo'n 90% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Zijn minderheidskabinet heeft met gedoogsteun van de rechtspopulistische Zweden-democraten de immigratie fors teruggedrongen, maar bij deze verkiezingen speelde dat thema geen grote rol meer. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert een levenslange gevangenisstraf. In de zaak zit ook een buurman vast. De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend 2 keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald. En de afgelopen dag lag hij opnieuw in het midden van de plas, waar hij watertrappelend zijn hoofd boven water hield. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. De Amsterdamse politie heeft het GGZ-crisisteam ingeschakeld om te voorkomen dat de man nogmaals in het water springt. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn 2e Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn 1e, Roland Garros in Parijs. Het weer, vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist, minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passend